0: kunnen het plan downloaden op de website van Maspoel, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. En DAB+.
1: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.

deze straten waar we zo graag samen slenterden. Zo nu en dan het geritsel van mooie palmbomen, luisterend naar het zomerse geluid van de krekels, maar vooral genietend van elkaar op dit heerlijk stukje aarde. De laatste zonnestralen van de voorbije dag lieten zich nog even zien en voelen. Dat heerlijke moment samen zullen we nog heel lang

0: jouw radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Leijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Goeiemorgen.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
1: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be.
2: Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store.
0: Maar ook via FM 88.

0: Bros FM.
1: De radio met eigenheid.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

0: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
4: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
3: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
4: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
3: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
4: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleijzengalmaarden.be.
3: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: Een schietpartij in Molenbeek in Brussel. Daar werd een schot gelost in de buurt van een café, dat bevestigt de politie. Er vielen geen gewonden, het onderzoek loopt. Het is niet duidelijk of er verdachten zijn opgepakt. Een drukke dag op het WK voetbal. Topfavoriet Brazilië liet meteen punten liggen tegen Marokko. Het speelde 1-1 gelijk. Marokko kwam halfweg de eerste helft op voorsprong, maar Brazilië maakte nog voor de rust gelijk. In de tweede helft vielen geen doelpunten meer. Nog in dezelfde groep staat Schotland verrassend aan de leiding. Schotland won met 0-1 van Haiti, hun eerste WK-overwinning in 28 jaar. En in ons basketbal zijn de Antwerp Giants kampioen. Ze wonnen de beslissende wedstrijd van Oostende met 89-84 na een verlenging. Na het vierde kwart stond het 77-77. Het is 26 jaar geleden dat Antwerp de titel won. Voor Oostende komt er een einde aan een reeks van 14 opeenvolgende titels. De dag start zonnig, daarna neemt de bewolking toe, maximaal tot 20 graden. Morgen droog en brede opklaringen bij 21 graden. De volgende dagen wordt het warmer en zonniger. Donderdag gaan we richting 30 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Dit is Radio.
5: Elke dag weer een feest op je radio.
6: Elke dag weer Radio Pros.

We zijn weer wakker, hè. Goedemorgen, vrienden van Radio Pros. Chris van Dijk is erbij met zijn vroege vogels. En dat op zondag 14 juni. Welkom hier bij Pros Radio. We gaan heel gezellige muziek gaan draaien deze morgen. Vandaag nog een kwakkeldag, maar de rest van de week wordt heel beloofd.

Beatles. En dat hier allemaal op Radio Pros op de zondagmorgen. De Wolvin van Tina Bright. Jij bent mijn nummer 1. Dit is Danny Fabri voor jullie. Goedemorgen vrienden van Radio Pros.

Christophe op de radio met Amor, Amor. Dat allemaal zo vroeg op de dag. Hè. Hier is voor jullie Frank Galan. We gaan heel rustig beginnen. Hè. Ja, ja. Hier heel speciaal voor jullie, Bianca. Goedemorgen.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.

lang geleden dat we dit nog gehoord hebben. Hè? Ja, een hele leuke plaat. John Spencer en zijn Omona. In mijn hart, Martin.

Ja, het nummer hiervoor, dat was onze supertip van de week. Hè. Jonathan en Makiem Wakker. Dit was Aaron Vlomar. En ja, zijn deurbel. 1000 regenbogen. Welkom vrienden bij Proost Radio. Chris van Beek met zijn vroege vogels. Dat op zondagmorgen. Ja, welkom. Hier is Splinter voor jullie.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en

Seattle Vroege Vogels, dat is toch altijd iets speciaals. Dat voor zondagmorgen. Duizend sterren, Richie en Pauline. Zullen we doen weer? We gaan jullie wakker maken. Hier is de Country Dance en de havenzangers.

Kom het nog maar, hè, Mark Gerritsen. Ja, we gaan ook nog zo'n hele speciale afsluiter. Voor 8 uur, maak me wakker. André Hazes, senior. Tot straks na 8 uur.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. En DAB+.
1: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe. Zondag 28 juni, de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Leijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Jouw muziek, jouw radio.
5: Elke zaterdag en zondag bij Radio Pros. Vroege Vogels. Met Chris van Dijk.

tweede gedeelte. Hè. We beginnen direct met een goede klassieker van start. Hè. Hey, school, meisje, Niels en de Wiels. Wij leven nu. Yo, Valley. Goedemorgen, vrienden van

Corrie Konings en dat op een zondagmorgen. Er hangt iets in de lucht. Ik denk het goede weer natuurlijk. Hè. Droom jij ook van mij? Gino Verano. Chris van Dijk op de radio natuurlijk. Met zijn vroege vogels.

0: ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Ja! Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meeren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Zaterdag 13 juni. DJ Peter laat u inleven in zijn onvergetelijke muziek. Zing en dans mee op deze topavond.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Nino.

we draaien hier ook wat van alles hier bij Radio Protten. En dat op een zondagmorgen. Aaron, en vergeet nooit waar jij vandaan komt. We zijn vandaag zondag, hè. John Dennis gaat er ons over vertellen, hè. Welkom bij Proost Radio. Chris van Eyck. Tot

Mama Lorena van Wally McKay. Ook wat een Mayaans op de radio, hè, op zondag. Land van ons twee. Ja, samen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
1: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
5: Jouw muziek, jouw radio.

Ja, het glaasje wijn, hè. Het glaasje wijn van Patrick Seppels. Was dat Joa Bella, William Burke voor jullie. En dat op zondag. Goedemorgen vrienden, straks de mensen van Ontbijtradio. En dat is niemand minder dan Peter Schepers en Johnny

Van der Boom en zijn luchtballonnen. Zo, dat was het weer. Vroege Vogels op zondagmorgen met Chris van Dijk. Ik wens jullie nog veel uitgerond met de volgende collega's. Dat is in de eerste plaats de collega's van Ontbijt Radio. Peter Schepers en Johnny Johnson. Je kan bellen 070 22 22 50 of reageren via de app natuurlijk. Tot vrijdag met Studio NL. Ik mis je, Janneke de Roo.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: Mogelijk wordt de vredesdeal tussen Iran en de VS vandaag dan toch niet ondertekend, of toch niet als het van Iran afhangt, zei Mikopeen van de komende dagen. Amerikaans president Trump gaat ervan uit dat het vandaag in orde komt. Intussen komen wel al heel wat punten uit het akkoord naar buiten. Midden-Oostenkenner Koert de Buff.
2: Als er één iets duidelijk is, denk ik, is dat Iran uit dit akkoord goed komt. Dat Iran lijkt toch gewonnen te hebben. Aan de ene kant gaat de straat van Hormuz terug open. Dat zal erin staan. Er zal ook instaan dat er bevroren gelden teruggaan naar Iran. Het gaat over vele miljarden die uiteindelijk naar Iran zullen stromen.
1: Het Iraanse persagentschap heeft intussen ook beelden verspreid van protesten in het land. Daarop is te zien hoe betogers zich verzamelen voor het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Die beelden moeten aantonen dat betogers niet akkoord zijn met de vredesdeal. Een schietpartij in Molenbeek in Brussel. Daar werd een schot gelost in de buurt van een café. Dat bevestigt de politie. Er vielen geen gewonden. Het onderzoek loopt. Het is niet duidelijk of er verdachten zijn opgepakt. In Nederland is al 124.000 euro opgehaald na het ongeval met fietsende kinderen. Daarbij kwamen 3 kinderen en een begeleider om het leven. Ze waren op schoolkamp toen ze werden aangereden door een auto. Een ouder van de school had de inzamelingsactie opgezet en zegt dat er nu genoeg geld is verzameld voor de direct getroffen gezinnen. Na het ongeval is een man van 19 opgepakt. Vanavond volgt er mogelijk een stille optocht. Een stunt van Australië op het WK voetbal. Het won met 2-0 van Turkije en staat samen met VS aan de leiding in groep D. Vannacht pakte Schotland dan weer zijn eerste overwinning op het WK in 28 jaar. Het won met 0-1 van Haiti. En nog in dezelfde groep liet topfavoriet Brazilië dan weer punten liggen tegen Marokko. Het speelde 1-1 gelijk. Nog op het WK spelen onze Rode Duivels morgenavond hun eerste wedstrijd tegen Egypte. In aanloop naar de wedstrijd gaf Kevin De Bruyne een persconferentie. Hij kijkt er naar uit en is vol lof over bondscoach Rudy Garcia.
3: Ik denk dat hij een heel goede band heeft gecreëerd met iedereen, de groep, de staf er rond. Ik denk dat op dit moment heel positieve vibes in het algemeen doorlopen met iedereen. En dat hij iedereen on board heeft gekregen, zeker na een moeilijke EK en dan die Nations League, om dan iedereen terug samen te krijgen. En dat is het belangrijkste.
1: Bijna alle Rode Duivels zijn fit. Enkel Zeno de Bast raakt niet klaar voor de wedstrijd tegen Egypte. Hij herstelt nog van een dijbeenblessure. En in ons basketbal zijn de Antwerp Giants kampioen. Ze wonnen de beslissende wedstrijd van Oostende met 89-84 na een verlenging. Na het vierde kwart stond het nog 77-77. Het is 26 jaar geleden dat Antwerp de titel won. Voor Oostende komt er een einde aan een reeks van 14 opeenvolgende titels. De dag start zonnig, daarna neemt de bewolking toe, maxima tot 20 graden. Morgen droog en brede opklaringen bij 21 graden. De volgende dagen wordt het warmer en zonniger. Donderdag gaan we richting 30 graden.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Ontbijtradio op zaterdag en zondag van 9 tot 12. Radio Pros.
1: Jouw groeten en verzoeken op de radio. Bel nu
2: 070 222 250.

0: Het is een beetje speciale muziek, maar blijft toch goede muziek. Deze We Don't Speed Americano, Yolanda Be Cool en D-Cup.
1: Dit is Radio Pros. De gezelligste radio. 24 uur per dag. 7 dagen op 7.
0: Nog even de klopjes een beetje bijregelen. We zijn vertrokken voor de ontbijtradio op deze zondag. De 14e juni zijn we vandaag. En het is vandaag Vaderdag. Trouwens, Johnny, proficiat met je vaderkens.
2: Ja, ik zal er voor u hebben, Peter. Ja.
0: dankjewel.
2: Voilà, voor alle vaders trouwens in de ganse wereld. Inderdaad. En ook hierboven.
0: Ja. En mensen die geen kinderen hebben, kunnen ook vader zijn van een huisdier. Ja, een of ander.
2: Ja, stiefvader,
0: de Peters. Ja, die zijn ook vader en grootvader.
2: Inderdaad. Een zeer belangrijke dag voor de papa's. Hè. Die worden soms wel eens, ik ga niet zeggen vergeten, maar ik heb ook al zo de indruk.
0: Moederdag is altijd veel meer. Hè.
2: Trouwens, als je ergens wil gaan eten met moederdag, geen enkel probleem. Maar met vaderdag, dat is wel anders. Hè.
0: Ja, inderdaad. Dus, inderdaad. Trouwens, van de morgen, ik ging bij de bakker en al de koeken waren al weg.
2: Is het echt?
0: Ja. Oh. En anders ligt dat daar nog goed vol. Dus er zijn wel mensen die speciaal voor hun papa waarschijnlijk als de koeken komen. Zeker. Dat zal waarschijnlijk de moeder wel moeten doen. Maar
2: waarschijnlijk.
0: Allee, kom, we gaan een feestje bouwen vandaag, want het is Vaderdag. En jullie kunnen natuurlijk bellen en sturen.
2: Ja, naar de 070.
0: 22. 50. En onze app niet te vergeten.
2: Ja, die kan weer volle bak gaan gas geven.
0: Hè. Voilà.
1: Dit is Radio Pros. Radio.
0: Oh, we draaien van alles een beetje.
2: Natuurlijk, I can help it.
0: I can help.
2: Please one, dat is er eentje nog uit de jaren 70.
0: Ja. Een mooi beetje ons Pieter van Banden genre.
2: Ja, heel mooi.
0: Ja, ik moet nog altijd denken aan hem.
2: Ja.
0: Echt waar.
2: Het is een hele mooie jukeboxplaat eigenlijk.
0: Allee, geniet ervan.

0: Dat is een plaat die nooit eindigde, hè?
1: Dat begint zo nog. Dat is nog niet gedaan.
2: Dat is nog niet gedaan. Dat is nog niet gedaan.
1: Nee. Een klein stukje.
0: Dank u, dank u wel.
2: Alle beweging. Ja, dank u wel.
1: Applaus voor ons.
2: Ja, dank u.
0: Billy Swan op de radio. Ja. I Can Help, allemaal hier in Ontbijtradio. En we hebben al een eerste verzoekje binnen.
2: Ja, we hebben meteen een verzoekje gekregen. En dat is voor de Ronnie Pappens uit Zwalm. Ja. Speciaal voor zijn vriendinneke, voor alle DJ's, alle vrienden. Ja. En voor iedereen van Radio Pros van Pros. Ja.
0: Ja. Ik ben eigenlijk verkouden vandaag.
2: Is het echt?
0: Weet je, ik sta hier met twee daffel Hansel.
2: Je hebt een volling en je bent beter met een rolling. Hè?
0: Ja, inderdaad.
2: Zwaar,
0: dus, maar ik ben hier op de radio, dus moest mijn stem niet 100% zijn. Ja, dat ligt aan...
2: Maar vlieg je dat wel.
0: Zo
2: dat wel.
0: Een beetje heet. Zo,
2: Gertje.
0: Ja, deze week was het serieus aan het regen. Ja. En, ik heb er een paar keer in gestaan. Donderdag was dat, denk ik. Ja. Het was van de ganse dag regen.
2: Pokken weer,
0: dat gaan we toch ophouden, maar het is niet opgehouden. En ja, een paar keer nat geweest.
2: En dan doen de mensen een valling op.
0: Inderdaad. En nu geven ze deze week tot 30 graden of zo. Dus,
2: ja, tot 32 heb ik gehoord. Joh.
0: 35.
2: Oei.
0: Jij zet dat toch gewoon?
2: Ja. Dat ik was
0: in Florida gezeten.
2: Maar nu niet meer, Peter.
0: Nee, niet meer. Maar hier is dat anders natuurlijk. Hè. Dus als het hier warm is, is het veel te drukkend. Zo. Ja, aan de kust gaat dat, maar hier in het binnenland is...
2: En ben je content dat ik in de tuin een beetje gewerkt heb? Want, amai, was het nodig.
0: Ja, bij mij ook. Ik ga eens proberen van het onkruid. Ik heb nog een klein beetje middel om te sproeien. Zo. Mm-hmm. Van toch het onkruid nog een beetje weg te krijgen.
2: Gewoon een bukje beter en dan één per één uittrekken.
0: Maar dat gras groeit tussen de spleten van de hop van Doprit. Hij krijgt dat er niet van tussen.
2: Een borstelke.
0: Je kunt dat niet aantrekken.
2: Mijn borstelke.
0: Een krabberke. Zo.
2: Ja, natuurlijk.
0: Want dan zit de wortel er nog in.
2: Vraag het eens aan Sam Goris.
0: Ja. We gaan de Ronnie's een plaat draaien.
2: Ja,
0: Bruce Springsteen en Born in the USA.
2: Born in the USA van de Bruce, de boss.
0: Goedemorgen allemaal.
2: Een heel goedemorgen, zo.
0: En het is tijd om wakker te worden.
2: Ja, het zou goed zijn.
0: Het is Vaderkesdag, dat ze zeggen.
2: Alle papa's, we willen vandaag alle papa's horen.
0: Ja.
2: En ook de mama's natuurlijk.
0: Ja, die moeten zeker dan, en de kinderen ook.
2: Tuurlijk.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.

0: keizer van het Vlaamse lied Wiltura. En zonder jou ben ik verloren. Hey Johnny, ik ben zonder jou verloren.
1: Echt waar. Ik kan je echt niet meer missen.
2: Voel me hier al rood worden, jongen.
0: Onze David van Gaet had nog een berichtje gestuurd. Geven jullie prijzen weg voor Vaderdag? We hebben dat niet voor Moederdag gedaan dit jaar. En we doen dat ook niet voor Vaderdag.
2: Nee,
0: want we zijn met iets groter bezig.
2: Ja.
0: En binnenkort meer nieuws daarover.
2: Ja,
0: en er is nogal veel energie en tijd daarin gestoken.
2: Zeker.
0: En er komt nog veel tijd te worden.
2: We zullen zeggen. Kleine prijsjes worden groot.
0: Ja, ze worden groot.
2: Dus. Trouwens, hier liggen nog altijd prijzen van sommige mensen, heb ik al gezien, Peter.
0: Ja, inderdaad. Ik denk dat we... die weer zullen moeten ergens in een tombola steken of zo, want die... Ja.
2: Staan hier al een poosje, hè?
0: Staan thans online en op onze, op onze Facebookpagina, op onze website staan die. Daar kan je nog eens controleren of je toch geen prijs gewonnen hebt. Gewoon even surfen naar www.radiopros.be of naar Facebook. Radio Pros, jouw muziek, jouw radio, daar staat alles op genoteerd.
2: Straks hebben we iemand hier bij ons... die een interview. Dat is,
0: rond 10 uur hebben we een interview met Freddy Davis.
2: Inderdaad.
0: Die komt langs.
2: Voilà, zeg. Goed, bellen, dat mag. 070
0: 22 22 50.
2: Of ook een berichtje via onze app. Hè.
0: Ja, en we zouden graag hebben dat kinderen of kleinkinderen zo eens aan de telefoon komen.
2: Ja, voor mijn liefste papa. Het zal leuk zijn.
0: Een plaatje aan te vragen, live op de radio, dat mag ook altijd.
2: Zeker, zeker. Dus waarom ze hebben hier, hè, Peter?
0: Ja, inderdaad. We gaan een beetje draaien van de Carpenters.
2: Ja, please, Mr. Postman.
0: Stop. Dat was tegen u, stop, hè.
2: Stop.
0: Dan gaan we stoppen met praten.
2: Nog maar juist bezig.

0: Please, Mr. Postman. Ja, de postman mogen we niet vergeten.
1: Een plaat van heel tijd geleden. Hè.
0: Ja, het zal wel zijn, jongen. Ja, de postmannen die zijn altijd op de baan, die jongens. Ja. En ik doe altijd zo'n beetje
1: onder. Ik heb gehoord dat ze maar een paar dagen per week soms uitrijden voor de brieven te bedelen.
0: Ja, maar ze werken ook langer. Hè. Ja. Dus, ja.
1: Ah, ja.
0: Ja, ze werken langer. Dus,
1: ja, oké. Okay, ja. Dus. Natuurlijk, ja, je kan een beetje langer wachten op je brief dan je nog een brief moet ontvangen.
0: Daarom net dat ik het wel zeg, Peter, als er mensen zijn die wachten op een brief van Radio Pros of op een lidkaart.
1: Ja, lidkaart, ja.
0: Het kan zijn dat het wel iets langer duurt. Dus, ja. Voilà.
1: Trouwens, je kan nog lid worden van Radio Pros.
0: Ja.
1: Je kan lid worden voor 20 euro maar per jaar en je steunt er de radio mee.
0: Ja.
1: En als je zegt, ja, ik ga de radio toch een beetje meer geven, ik wil erelid worden, dan betaal je het 50 euro. Dus,
0: ja. Je stuurt gewoon een brief. Hè.
1: Ja.
0: Dat komt dan bij u terecht, hè, Peter.
1: Ja.
0: En dat komt dan bij ons terecht. En dan gaat dat rechtstreeks naar de luisteraar.
1: Want wij hebben veel rekeningen te betalen.
0: Ja, dat zal wel zijn.
1: Veel rekeningen.
0: Allee, jong. Wat dat nu zegt.
1: Ja, dus iedereen denkt dat de radio geen geld kost, maar...
0: Ze zouden het eens moeten weten, hè?
1: Ze zouden het eens moeten weten, ja.
0: Ja. We zullen de rekening eens maken. Goed, in ieder geval, het is een beetje rustig, zie ik hier.
1: Het is redelijk kalm. Ze zijn allemaal nog naar de bakker. Achter
0: de bakker,
1: een taart of zo.
0: Of achter een cadeautje voor papa. Hè? Het kan allemaal. Hè? Ja,
1: of ergens misschien deze middag gaan eten of zo.
0: Of gaan eten, of ja.
1: Als je dat graag eens weten, ga je gaan eten voor Vaderdag? Of wat heb je gekocht voor Vaderdag?
0: Ja, een flesje reuk of zo.
1: Ja.
0: Of een scheermachine voor mij, het zou misschien nodig zijn.
1: Een varde sigaretten, daarmee is daar rapper dood.
0: Oh, ja, Peter. Nee, misschien een goede scheermachine, dat zou goed voor mij
1: zijn. Ja, inderdaad. Ja, dat kunnen we nu nog eens cadeau doen. Ja, dat kunnen we doen.
0: Ja, alle gekheid op een stokje. Straks krijgen we dus een interview met Freddy Davis.
1: Ja.
0: Je hebt daar nog een mooi plaatje klaarstaan,
1: ja,
0: zie ik,
1: van
0: Peter.
1: Rick Astley.
0: Ja, Rick Astley.
1: En je kent dat plaat wel, hè?
0: Oh, when I fall.
1: Ja, we gaan eens romantisch doen op deze zondag.
0: Romantica. Ja.
1: Hey, als je nog in bed ligt met je man, verwen hem daar eens goed vandaag.
0: Ja. Flesje parfum.
1: Misschien liggen de kinderen er al tussen in bed.
0: Ja, dat zal maar kunnen. Hè. Ja, op Vaderdag kan alles.
1: Of zit je aan de ontbijttafel?
0: Koeken
1: aan het eten.
0: Ja. Sjoekes.
1: Allee, when I fall in love, Rick Astley.

0: Het lijkt wel kerstmis.
1: Ja, als we nu geen mooie muziek draaien, dan weet ik het niet meer. Hè.
0: Dat wil zijn. Daarom wakker te worden. Halleluja.
1: Goedemorgen allemaal.
0: Goedemorgen.
1: Dit is Ontbijtradio, nog altijd.
0: Ja.
1: Het is niet romantiek, hè, vandaag.
0: Nee. Dat was Rick Astley, hè. And When I Fall In Love.
1: Ja. Binnenkort groot nieuws voor de radio.
0: Het zal wel zijn.
1: We zullen zo moeten een datum pikken dat we alles gaan bekendmaken.
0: Ja,
1: maar
0: ik
1: weet nog niet goed welke datum. Het staat nog een beetje in zijn startschoenen. En,
0: Het zal groot worden. Dat is wel één ding.
1: Radio-pros gaat groot worden.
0: Dat vaststaat. Ja. Goedemorgen Peter en Johnny. Goedemorgen. Graag een plaatje van Wiltura. El Bandido. Dat voor jullie en voor mijn papa boven. Ja. Ja. Dat ken ik, dat kennen veel mensen.
1: Ja, inderdaad.
0: In de hemel. Johan en Frida, Nancy en Jos, Sylvieke, Ronnie, Jacqueline en mijn zus Marijke. En alle luisteraars een fijne zondag toegewenst en een dikke knuffel vanwege Molly. Molly uit haar
1: schoot. Van Molly. En ze vroeg de plaat van Wiltura.
0: Wiltura.
1: El Bandido.
0: Alsjeblieft.
1: Voilà, hier is
0: mooi, zeg. Dat wil zijn.

0: Cultura. Allemaal aangevraagd via de app van Radio Pros. Het wordt wel goed weer vandaag. Hè?
1: Ja, er zijn mooie verwachtingen voor zondag. Vandaag neemt de bewolking toe, Peter.
0: Ja.
1: En wordt het wisselend tot zwaar bewolkt.
0: Oei. Vooral, minder natuurlijk.
1: Ja, vooral in het uiterste noorden en oosten is er wat kans op gedruppel.
0: Dat is niet voor ons.
1: Nee, dat is niet voor ons. Aan zee is er meer zon. Op het eind van de dag verschijnen er opnieuw brede opklaringen. De maxima liggen tussen 14 graden in de Hoge Venen, 18 graden in het centrum en 19 à 20 graden in Belgisch Loteringen.
0: Mm-hmm.
1: De wind waait matig uit het noordwesten.
0: Ja, en de komende dagen geven ze alleen maar beter en beter, heb ik gezien.
1: Ja, ik heb al gezien dat binnenkort, het gaat maar een stijgende lijn. Hè. Ik denk dinsdag.
0: Oei, oei. Donderdag zitten we al aan 31 graden.
1: Ja, het begint al van dinsdag met 24 graden. Woensdag zo'n 25, donderdag 26, vrijdag 31, hou jullie vast, hè. Dus zaterdag 29 en dan gaat het terug een beetje naar beneden.
0: Maar het blijft mooi weer, hè.
1: Het blijft mooi weer.
0: Een beetje bewolking, maar ook zonneschijn.
1: Dus zondag ook 27 graden. En het blijft ongeveer tot de 27ste tussen de 20 en tussen de 29 graden.
0: Ja, en momenteel hebben wij al 16 graden hier in Heldergem. Ja. Dus op de berg van Heldergem, een van de hoogste punten hier in de streek.
1: Berg.
0: Is het al 16 graden? Ik moet zeggen, ik ben eens buiten geweest. In het zonneke was het al vrij goed. Dus,
1: ja, het is zalig, hè?
0: Dat komt goed vandaag. Ja,
1: het is zalig.
0: Niet te warm, zo, wel in het zonneke genieten.
1: Ja,
0: zo.
1: Maar ik denk wel, vrijdag gaat iedereen toch een beetje moeten opletten.
0: Ja, dan gaan we ons een beetje moeten binnenhouden.
1: Waar ik daar zit in die veranda, is niet te doen.
0: Ik moet werken.
1: Dat is niet te doen in die veranda.
0: Ja,
1: echt.
0: Inderdaad, als je verandert. Ja, dat is goed in de winter, maar zo tussenseizoen gaat dat, maar in de zomer is het dan veel te warm natuurlijk.
1: Dus iedereen wees gewaarschuwd, hè. Vrijdag 31
0: graden. We gaan misschien wat zomerse muziek daarbij draaien.
1: Ja,
0: deze ken je toch nog, hè?
1: Ja. Hadize.
0: Ja, en Doom Tek Tek.
1: Doom Tek Tek.
0: We gaan meeswingen.
1: Ja, hoppa.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Van links naar rechts, van boven naar onder.
1: Wat zal er zijn, jongen?
0: Ja, maar Jetty geeft maar van...
1: Jepla!
0: Paletti.
1: Ja, een beetje een ambiance van 's morgens, om zo rustig wakker te worden.
0: Dat mag, hè.
1: Op deze zondagmorgen. Vaderkensdag vandaag, niet vergeten, mensen.
0: Hey. Vandaag is Vaderdag.
1: Hebben de vaders niet vergeten.
0: Want alle vaders, stiefvaders, alle plusvaders. Ook de vaders die er niet meer zijn in de hemel. En, je weet het, hè, hoe dat gaat.
1: We hebben nog iemand aan de lijn. Goedemorgen met Radio Pros.
0: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Dag Marina.
2: Dag Peter. Dag Jolieke.
0: Dag Marina. Hoe
1: dag
0: gaat
1: Marina.
0: Het?
1: Goedemorgen.
2: Eigenlijk niet goed. Mijn been ligt open weer.
0: Oei. Ja, oei.
2: Ik heb de week bij de dokter moeten gaan en de verpleegster komt al dagen nu. Moeten verzorgen ermee.
0: Ja, en dat weer doet er ook geen goed aan, hè?
2: Nee, het is dat.
0: Ja, en als het wel warmer wordt, want ik heb ook problemen met mijn been, dus ik weet het. Hè. Als het een beetje warmer wordt, dan komen er maar eerst een beetje problemen. Ja.
2: Ja, maar ja.
0: Maar ja, hoe moet dat zo bezien? Je hebt een goede man thuis.
2: Ja, het is wel, hè.
0: Je hebt een superman thuis, hè.
2: Ja, een superman.
0: Die rijdt met u van Aldi naar Aldi, hè. Dat kan ik beamen, dat kan ik beamen, hè, Marina.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Ze elke dag naar de Aldi.
0: Ja, ze gaat toch veel, hè.
1: Elke dag naar de Aldi.
0: Toch veel. Toch veel, hè.
2: Ja, we gaan veel, ja.
1: Ja?
2: Maar hij die werkt, hè.
0: Ah, ja, verrassing. Het is dat.
1: Ja, ja, ja.
0: Het is dat, hè. Ja.
1: Ik heb een liedje aanvragen.
2: Ja, en wel, het is met een man heeft het gekozen.
0: Ja.
2: Een kind zonder woorden van Mieke.
0: Ja, mooie plaat.
1: Mm-hmm.
2: Omdat mijn nichtje, haar moeder is ook gestorven. En
1: ja.
2: En daarmee wil ik dat draaien. Hè.
0: Ja, ja, ja. Het is een zeer gevoelige plaat ook. Hè.
1: Ja. Ja, het zijn ook moeilijke dagen voor sommige mensen. Ja, Vaderkensdag, boederdag.
0: Ja. Het is gemakkelijk. Niet gemakkelijk. In ieder geval, we gaan ons een beetje positief houden, Marina, want binnenkort wordt 31 graden vrijdag. Het zal mooi worden.
2: Ja, ik weet het.
0: Ja, we gaan in de stijgende lijn, hè. Vanmorgen 20.
1: En Johnny, zult u een bikini moeten aandoen?
0: Laat het, Peter, laat het. Dinsdag 24, woensdag 25, donderdag 26 en de vrijdag 31.
1: Jawel, amai.
0: Ja, ik ga de brouwer moeten bellen, denk ik.
2: Maar de man zal weer aan het zwieten.
0: Ja, ja, ja, het zal wel zijn. Het zal wel zijn.
2: Hij kan er niet tegen, hè.
1: Ja.
0: Het is niet evident, het is niet gemakkelijk.
1: Maar het verschil is soms een beetje overdreven, hè. Zo van 50 graden naar 30 graden. Ja, dat is,
0: typisch België, hè. Ja. Typisch België. Ja. Voilà, we gaan die plaat gaan rijden.
2: Hij moet werken, hè.
0: Ah, ja, het is
2: dat. Hij moet werken, gaan werken en hij kan er niet goed tegen.
1: Ja, ja.
0: Ik heb het ooit ook meegemaakt, hè. Ja, in andere oorden werken in de volle zon, dat is niet alles. Hè?
1: Amai.
0: Ja, ja.
2: Nee, zeker niet.
0: Dus, oké. We gaan dat plaatje voor u draaien, Marina.
2: Ja, dank u wel.
0: We wensen u nog een fijne zondag toe. En
2: ja, voor jullie ook.
0: Verwend je Rudy een beetje, hè.
1: Ja.
2: ja, zeker en vast.
0: Allee.
2: Dag, zeg, dag Peter.
0: Bedankt, Marina.
1: Ja, bedankt voor het telefoontje.
2: Ja, dag Peter,
0: salut. Salut,
2: hè.
0: Dag.
1: Allasse, en hier is ze, Mieke.
0: Ja, met een kind zonder moeder. Voor alle gevoelige zielen onder ons.
1: Ja? Inderdaad.
0: Bellen mag nog steeds. 070.
1: 22.
0: 22.
1: 50.
0: Ja, dat vandaag tot 12 uur. Zometeen onze interview.

0: blijft het fijn, deze van Mieke en een kind zonder moeder. Allemaal hier in Ontbijtradio bij Radio Proost natuurlijk. We hebben nog een verzoekje van Johan en Frida uit Herzelen.
1: Ja, dag Peter en Johnny. Graag eens een meezingplaatje. Ja, dat is, ja, hij belt altijd, hè. Maandag en woensdag. Ja, live, hè. Lowland Trio en Mijn Naam is Haas en Ik Weet Van Niks. Zo zijn er veel. En 73. Dit plaatje voor jullie, Molly en Marijke, Sylvieke, Raf en Gerrit. Voor Linda, Anne en Etje. Ja, en ook voor DJ Luc en Anne. Daniela, Martien, het Proost-team. En alle luisteraars een fijne zondag en vaderdag toegewenst. Vanwege Frida en Johan uit Herzelen.
0: Ja, ik heb zoiets toepasselijk aangedaan vandaag.
1: Is echt?
0: Ja, dus... voilà.
1: Ah, moet juist niks. Ja, ja. Voilà, ze, je bent al gepensioneerd.
0: Thuis zeg ik altijd, okay. Ik doe altijd die t-shirt thuis aan. Voilà, ik moet juist niks.
1: Ja, maar dat is waar. Dat is waar, hè. Dat is waar. Dat klopt, dat klopt. Ja, goed. We gaan dat plaatje draaien en dan straks komen we terug. En dan gaan we ons leuk interviewen.
0: Ja, tot zo na 10.
1: Ja.
0: Voilà, en hier zijn ze.
1: Zo zijn er veel, hè.
0: Inderdaad.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 8.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
0: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Jouw muziek.
0: Jouw radio.
2: Ontbijtradio.
0: Radio Pros.

0: van yep. Stef Ekkel, mijn allerliefste meisje. Wees welkom in deel 2 van onze ontbijtradio hier op zondagmorgen bij Radio Prost natuurlijk. En yep. We zijn toegekomen aan ons interview. We hebben hier Freddy Davis bij ons. Goedemorgen trouwens.
1: Goedemorgen.
2: Oh, diepe stem, diepe stem, diepe stem. Ja, Freddy Davis, hè, geboren in Sint-Truiden.
0: Ja.
2: 23 september, jong. 1959.
1: Ja, ja.
2: Geboren onder de naam Freddy Swijsen.
1: Ja. Ja. Je hebt je huiswerk goed gemaakt.
2: Ik probeer dat altijd ook een beetje, hè. Ik probeer dat. Ja, je bent trouwens drummer geweest ook, hè, vroeger.
1: Ah, dat weet je ook al.
2: Ja, want ik ben ook zelf drummer geweest. Dus
1: dat moest ik
2: speciaal opzoeken, natuurlijk.
1: Ja, ja. Maar, okay. Dat is allemaal heel lang geleden, jong.
2: Dat is lang geleden, hè.
1: Ja. Man.
2: Ik heb thuis nog altijd staan, trouwens. Ja, ja.
1: Ah, ik heb geen idee meer.
2: Ja, ja, ja.
1: Maar ja, dat was een tijd dat we nog jong en mooi waren.
2: Ja, nu zijn we alleen nog mooi, hè?
1: Nee, nu zijn we alleen nog en, zeg ik.
2: Ah, oké. Zeg een bijzondere goeiemorgen, Freddy. Welkom, vrouwtje.
1: Ja.
2: Want jullie komen van Sint-Truiden, dat is wel een eindje rijden, hè?
1: Ja, ja, anderhalf uurtje zo ongeveer, hè?
2: Ja, ja, ja.
1: En dan mogen we dus nog van geluk spreken dat we dus geen vielen hebben of zo.
2: Ja, ja,
1: wij zijn speciaal heel vroeg opgestaan, vanmorgen. Wij zijn om 5:45 opgestaan.
2: Mooi.
1: Wij zijn dus heel vroeg vertrokken, zodat we zeker op tijd hier gingen zijn.
0: Zeg, Sint-Truiden, dat is de Limburg eigenlijk.
2: Ja, dat is niet ver van waar onze collega Gerrit woont.
0: Ja, ja, ja. Maar eigenlijk hoort het niet aan uw stem dat je zo Limburger bent. Zo.
1: Nee?
0: Nee, het is niet zo traag als een...
1: Ja, maar ik woon... Ja, maar... In Limburg, je hebt er zoveel verschillende dialecten.
2: Ja, ja.
1: Ik woon dan vlak tegen Sint-Truiden aan. Ze wonen eigenlijk in Zeppelen. Zeppelen is een deelgemeente van Sint-Truiden.
2: Ja.
1: Maar dan hoe verder je richting Hasselt toe gaat, bijvoorbeeld, daar wordt het meer veel langzamer.
2: Ja.
1: Maar dat is niet slecht, hè, want dat is, ik weet niet of je dat nog herinnert, maar Bobbejaan Schoepen heeft ooit een plaat gemaakt en die ging... Of die noemde, het is veel beter langzaam dan rap.
2: Ja, dat is waar. Wat ik wel moet zeggen over Limburg, dat zijn bijzondere lieve mensen. Dat is
1: dank u.
2: Het is daar bijzonder mooi, ik weet niet waarom, maar het is echt bijzonder mooi daar in Limburg. Dus ik ga zeggen, echt, Freddy, bedankt om willen langs te komen hier bij ons in de studio.
1: Nee.
2: Echt waar, hoor.
1: Jullie zijn bedankt dat ik mocht langskomen.
2: Ja, dat is heel graag gedaan. Maar... Zeg, Freddy, hoe ben je destijds begonnen eigenlijk als zanger?
1: Goh, dat is heel wat jaren geleden. Dat is ook weer geleden van een tijd dat we nog jong en mooi waren. Maar ik was dus altijd bezig met muziek eigenlijk. Dat is van jongs af aan. Hè. Ja. Zoals u daarnet zei, dus al heel de jong met die drum bezig.
2: Mm-hmm.
1: Dan ben ik dus terechtgekomen bij een zangkoor in Zeppelen. Waar ik soms ook dan ging drummen. Want dat was het kerkelijk zangkoor.
2: Ja.
1: Mm-hmm. En ik ging dan soms, als er eens een jeugdmis was, dan mocht ik gaan drummen.
2: Ja.
1: Dat was vanaf nu dan plezant natuurlijk. Mm-hmm. Hè. En ik was ook discjockey. Op mijn 15 jaar ging ik al uit de discobar spelen. Kun je dat voorstellen?
2: Ja. Ik kan me dat voorstellen.
0: Ik weet al.
1: De dag van vandaag bestaat dat niet meer.
2: Ja, vroeger
1: maar
2: was dat zo.
1: 15 jaar. Ja. En dat was met een heel primitieve discobar dat ik had.
0: Ja.
1: Houd je nu vast, hè.
2: Ja.
1: Een oude keukentafel.
2: Mm-hmm.
1: Daar hadden we van voren een stuk hout op opgeklopt.
2: Gemonteerd,
1: dus dicht was, hè.
2: Ja.
1: Dan dat is een beetje hoger gemaakt, hè.
2: Ja.
1: Dat je niet kon zien wat op die tafel stond.
2: En ik had,
1: zoals dat een echte discbar betaamde vroeger, dus twee platendraaiers. Nee, ik had één platendraaier en ik had één bandopnemer.
2: Mm-hmm.
1: En ik had dat zodanig gemaakt dat ik had een band opgenomen dat je vervolgens een wals, een slow, een marske, een boogie had.
2: Ja.
1: Disco, dat bestond in die
2: tijd. Ja.
1: Wel, wat ze nu niet meer kennen, is een jerk.
2: Een jerk, ja.
1: Ik ken dat nog.
2: Ik ken dat wel, ja.
1: Ja, en dus ik zette dan een plaat op, dus bijvoorbeeld een wals, en dat op mijn ballonnummer, dat op mijn volgende nummer was ook een wals. En zo ging je dan verder.
2: Ja, ja.
1: En als, veel wattage, dat
2: 50 watt of zoiets.
1: Zoiets, ja.
2: Ja.
1: Maar dat was voldoende in die
2: tijd. Ja, tuurlijk.
1: En weet je wat ik had voor de versterker?
2: Mm-hmm.
1: Ik had een gewone gitaarversterker.
2: Ja.
1: Want mijn zus speelde gitaar.
2: Ja.
1: En ik nam dan die gitaarversterker mee als ik ging discbar spelen.
2: Ja.
1: Op mijn tafel had ik een luidspreker liggen.
2: Ja.
1: En daar legde ik dan mijn micro op.
2: Mm-hmm.
1: Aan de ene kant stond die versterker met zijn box in. En aan de andere kant van het podium stond een losse box nog.
3: Ah, ja, ja, ja.
1: Dus ik, ja.
2: Zo ging dat vroeger.
1: Maar dat marcheerde, hè. En ik zal nooit of nooit vergeten, de allereerste keer dat ik ging discobar spelen was in Walshoutum, in de buurt van Tiene.
2: Ja.
1: En dat was een trouwfeest. En die mensen hadden zich toch heel goed geamuseerd, want dat had toch wel geduurd tot 1:00 s'nachts. Dus dan is het niet slecht geweest.
2: Nee, zeker niet.
3: In die tijd toch, ja.
1: En ja, dan later, dan kocht ik een echte discobar.
2: Ja.
1: Door dat discobar spelen ging ik dan ook zelf dingen organiseren. Dus bij ons in het dorp, zoals met de kermis in Zeppelin, dan deed ik een grote tent plaatsen.
2: Ook een beetje meezingen waarschijnlijk.
1: Ja, zo'n klein beetje van achter de discobar.
2: Ja.
1: Maar daar liet ik dan zangers komen optreden, zoals onder andere mijn grote idool, dat was Joe Harris.
2: Ja. Ja.
1: Die is er geweest. Meekin is er geweest. Henk Wijngaard. Ruth McKinney in die tijd. Ja. Van die mannen zo. En als ik die mensen zag zingen daar, ja, ik zat dus ook met dat zangkoral.
2: Ja.
1: En dat begon zo'n beetje
2: te kribbelen.
1: Ja, die goesting die kwam.
2: Ja.
1: En ik zei toen op een bepaald moment, ik wil ook onze plaatje gaan maken.
2: Ja, ja, ja.
1: En ik heb het gedaan.
2: Ja.
1: Dus dat was in 1981.
2: 81.
1: Ja.
2: En waarom koos je eigenlijk voor de naam Freddie Davis? Want het klinkt zeer Amerikaans, zou ik maar zeggen.
1: Ja, nee. Dus, maar ik heb zelf die naam niet echt gekozen gehad. Dus mijn allereerste plaatje, dat heb ik opgenomen onder de naam DJ Freddie.
2: Ah ja.
1: En dat was een Engelstalige plaat, There Goes My Heart Again, aan de A-kant. En aan de B-kantje stond Hello Mary Lou. Van
2: Fats Domino.
1: Fats Domino. En dan Hello Mary Lou van Gene Pitney.
2: Ja.
1: En, maar ja, wij kenden eigenlijk vooral de vers van Hello Mary Lou van Ricky Nelson.
2: Ja.
1: En zo is die eerste plaat dan gekomen. Maar u vraagt dus van hoe de naam van Freddie Davis, hoe is die gekomen?
2: Ja.
1: Wel, ik ging dan na die eerste plaatopname. Ik was blij met dat plaatje, maar ik was niet blij. Die plaat die kwam niet in de winkels terecht. Dus die werd niet verdeeld.
2: Ja.
1: En ik kende dan nog een paar collega's, zangers of orkesten, die gingen opnemen bij Limbo Records. En dat was bij Johnny Blanco in Nederland. Onder andere de Marlins, die namen erop. Tina Rosita, die nam erop. Tani Fabri nam erop.
2: Ja.
1: Zoveel bekende namen eigenlijk. En mijn allereerste plaatje dat ik ging opnemen bij Johnny Blanco, dus voor Limburg Records, dat was Misschien zit God te huilen. En toen zei Blanco, welke naam gaan we op dat plaatje zetten? Ik zeg, ja, gewoon DJ Freddy.
2: Ja.
1: Ja, meneer zegt, oftewel zei de discjockey, oftewel zei de een zanger.
2: Ja.
1: Maar nee, DJ.
2: Ja, de combinatie was een beetje een beetje anders. Ja,
1: dus zegt hem, we gaan een naam voor u zoeken.
2: Ja.
1: En hij kwam zelf met de naam op de kloppen. Davis. Wat vind je van Davis? Freddie Davis, zei hem.
2: Ja.
1: Ik zeg, oh ja, dat is goed. En zo is die naam er gekomen. En zo is die naam er nu nog altijd.
2: Ja. Het is een mooie naam trouwens. Hè.
3: Trouwens, je was daar bezig voor het dorpje van vroeger. Een tent dat daar geplaatst wordt. En we hebben hier een plaat klaarstaan. Ons dorpje. We zullen die misschien
1: eens draaien. Voilà. Ja.
2: We zullen ermee eens beginnen. Het is een hele mooie plaat trouwens. Ik heb ze al eens gedraaid in mijn programma.
1: Dat was een nummertje dat ik heb uitgebracht in 2016.
2: Ja.
1: Of nee, ik ben het liggen. 2015. Dat was de opvolger van Neem mij nog eens in je armen. En ik moet zeggen, dat Neem mij nog eens in je armen was eigenlijk voor mij de doorbraak hier in Vlaanderen.
2: Mm-hmm.
1: Ook dankzij Ment TV bijvoorbeeld. En dan moest er een gepaste opvolger komen en hebben we ons dorp gemaakt gehad.
2: Ja.
1: En dat was ook het nummer waarmee ik toch in de ultratop 50 gestaan heb.
2: Mm.
3: Ja. Oké, we gaan er eens naar luisteren.
2: We gaan er eens naar luisteren. Ons dorp. Freddie, ons dorp.
1: Ja,
2: ons dorp Zeppelin.
1: Zeppelin, ja.

0: de radio en ons dorpje.
1: Ja, The Green Green Grass of Home.
2: Huh? Inderdaad, ja.
1: Ik heb er naar geluisterd. Maar het is mooi, echt waar.
2: Wel, ik moet eerlijk bekennen, als ik ergens een optreden ga doen en ik plaats dit nummertje niet in de playlist, dan komen ze dat toch wel vragen achteraf.
1: Ja.
2: Of ik dat nummer toch
0: het
2: nog
0: is
2: echt
0: ook zo'n
2: doen.
0: Nummer dat ze direct allemaal op de dansvloer komen staan.
2: Dat is waar, dat is zo.
1: Freddy, je bent al bezig vanuit de jaren 80, hè?
2: Ja, klopt. Ja.
1: Wat is er eigenlijk het meeste veranderd tegen over in de jaren 80? Is het plezanter nu of toen? Of is het of zijn de mensen veranderd? Zijn de fans veranderd? Ja. Of is het... Ik vraag die vraag altijd, omdat sommigen zeggen, ja, vroeger was het beter, maar ja.
2: Het is een dubbele.
1: Het is een dubbele.
2: Kijk, vroeger, ja. Wat is vroeger? Ik ga zo zeggen, ik heb vroeger mijn eigen orkest gehad, dus in het begin jaren 80, en dat was heel plezant.
1: Mm-hmm.
2: Dus ik trok toen met een band de baan op, 5-man orkest, ik erbij, we waren met 6-man.
1: Ja.
2: Heel plezant. Ja. Kunnen optreden met een orkest is veel fijner, veel relaxer.
1: Mm-hmm.
2: Je kunt echt terugvallen op je muzikanten.
1: Ja.
2: Je hebt meer vrijheid in je nummers tegenover nu. Je gaat optreden live on tape, zoals men dat zo mooi kan noemen.
1: Ja.
2: Maar ik moet niet meer zeggen, die band die draait of nee, dus, werkt met een iPad.
1: Een iPad.
2: En zo, dat is alles op. Maar dus die muziek die loopt gewoon door. En je moet niet zeggen, ik ga die nog een keer hier even langer aanhouden. Nee, je moet je muziek volgen die erop staat.
1: Ja, natuurlijk, live met een orkest kan je meer.
2: Ik heb een paar jaar geleden mogen optreden in Sint-Truiden, een cultureel centrum.
1: Ja.
2: Naar aanleiding van 50 jaar CC de Bogaard. En ik trad daarop met een live band.
1: Ja.
2: Oh, man, dat is precies alsof je bij thuis een.
1: Zalig. Dat is het verschil, hè?
2: Maar. Nu, dat wil niet zeggen dat die live on tape er niet meer plezant is. Dus ik doe dat ook heel graag natuurlijk.
0: Het is gemakkelijker geworden eigenlijk. Vroeger waren het cd'tjes, minidisken.
2: Ja. Dat is zo. Ja. Maar wat ik wel jammer vind, vroeger tegenover nu, dan moet ik ook wel zeggen, de collega's onder mekaar. Dat is niet meer zoals vroeger. Dus wat heb je nu? Veel jaloezie.
1: Ik zou durven zeggen jaloezie.
2: Heel veel jaloezie.
0: Dat merken wij ook. Dat merken wij ook.
2: Ja, veel geroddel.
0: Ja, inderdaad.
1: Dat merken wij ook.
2: Heel veel.
1: Dat gaat zo op de radio ook, ja.
2: Als ze u tegenkomen, dan is dat, hey, mateke. En dan draaide je rug om en dan zouden ze durven afschieten.
1: Ja.
2: En dat vind ik dus niet plezant.
1: Ja.
2: Vroeger had je dat ook, maar niet zo.
1: Ja.
2: Wat ik ook ondervind, en dat kan mijn vriendin ook bevestigen hier. Als ik ergens kom, je hebt een leeftijd daar zelfs deels verklapt.
1: Mm-hmm.
2: Ja, ik word 67 dit jaar.
1: Mm-hmm.
2: Maar als ik ergens ben voor een optreden te doen en ik zie dan daar dus die jongere generatie, mensen van in de 20, mensen van in de 30, ik hoor ze denken van, goh, wat komt hier nou van hier nog doen?
1: Ja.
2: Dat die dan ons overlaten, dat die gewoon thuis blijven.
1: Ja, tuurlijk.
2: En dat vind ik dan niet meer zo plezant eigenlijk.
1: Ja.
2: Want wij doen ons ding ook nog graag.
1: Ja. Zeg Freddy, we moeten je even onderbreken. Ja, ik denk dat we iemand aan de lijn hebben.
2: Oké.
1: Maar je mag het ook doen, hè.
0: Een hele goede morgen met Radio Pros.
3: Ja, goedemorgen, het is Christian hier. Hè.
0: Dag Christian. Het zal de verkorte versie moeten zijn, want we zijn juist bezig met een interview. Maar zeg maar, Christian.
3: Het is voor een plaatje van Ventura van Hemelsblauw.
0: Ja, dat gaan wij hier klaarzetten.
1: We gaan dat doen.
0: Ja.
3: Dat is speciaal voor mijn goede kameraad Eddie Roeland.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
3: Voor zijn vader gezag ook.
0: Ja.
3: Voor alle... Nee, ook voor mijn ouders ook.
0: Ja.
3: Dat ze op kerkhof liggen.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Ja, dat is altijd moeilijke dagen.
1: Het zijn moeilijke dagen, hè.
3: Ja.
1: Het zijn moeilijke dagen.
3: En ook voor u, Peter.
0: Dank u wel.
3: Voor Freddy.
0: Mm-hmm.
1: Voor Freddy, hè.
0: Ja.
1: Velasse. Lijkt al de groetjes, Freddy.
2: Ah ja, Velasse, dank u wel.
1: Voilà.
3: En ook voor die jongen die een telefoon opneemt ook.
0: Ja,
1: voor de Dylan. Ja.
3: Je krijgt ook van mij een schoon plaatje.
0: Ja.
1: Allee, vooruit.
0: Dat is goed. We gaan die nog draaien. Dat zal straks binnen...
3: En ook voor mijn onkel Jozef, hè.
0: Dat zal binnen een kwartiertje zijn.
1: Binnen een kwartiertje zijn.
0: Jozef hebben we nog niet gehoord vandaag. Dus misschien gaat hij wel nog bellen straks.
3: is goed.
0: Oké.
1: Okay. Zeg toch bedankt.
3: Okay.
0: Bedankt voor het telefoontje en maak er toch nog een leuke dag af vandaag.
3: En een
1: drukke
3: dinsdag met een
1: verjaardag, jongens. Dinsdag, proficiat.
0: Je mocht afkomen en één opgeven.
1: Of twee.
0: Ja,
1: PNB kunnen we niet stellen. Dat gaat niet.
0: Allee, je kunt dat wel, maar dat doet pijn. He, dat
1: Toch al dikke proficiat toegewenst. Hè.
3: Dankjewel, dank u.
0: Christian, fijne zondag.
1: Bedankt.
0: Groetjes.
1: Ja, sorry Freddy, even voor het onderbreken.
2: Nee, geen probleem, geen probleem. Dat hoort erbij. Hè.
0: Dat is de live radio.
2: Ik wou het juist zeggen. Hè. Je haalt me de woorden uit de mond.
0: Ja.
1: Hoe kies je de nummers die je opneemt eigenlijk, Freddy?
2: Goh, hoe kies je de nummers?
1: Baseer je op covers of maak je zelf
2: soms
1: eigen nummers?
2: Gewoonlijk zijn het ik noem dat deels covers. Dus een bestaand Engels nummer bijvoorbeeld, waar we dan een Nederlandstalige tekst laten opzetten.
0: Ja.
2: Mm-hmm. Nu, de laatste paar jaar werk ik samen met Danny D'Amaro.
0: Ja.
2: Dus, via het D'Amaro label.
0: Mm-hmm.
2: En we gaan gewoon naar Danny.
1: Ken je Mario ook waarschijnlijk? Hè?
2: Hoe zegt hij?
1: Mario. Zanger Mario? Nee.
2: Nee, ik ken wel een Mario. Ik ken Mario Knops bijvoorbeeld. Ja. Maar een andere
1: Je heeft ook gewerkt met Danny D'Amaro. Ja, ja.
2: Oh, ja.
1: Ik heb daar veel goede dingen over gehoord.
2: Ja, ja, maar Danny die doet zijn job echt fantastisch.
0: Ja, ja, ja.
2: Echt waar.
0: Hij treedt ook nog op in Danny D'Amaro. Die staat ook nog altijd op.
2: Ja. En we gaan dan gewoon naar Danny en dan gaan we daar een nummer uitkiezen en wat we gaan doen. En ja.
1: Ja, mooi.
0: Ja. Een van die platen is waarschijnlijk Juanita. Dus,
2: dat klopt. Dat is ook via Danny gegaan.
0: Ja,
2: Want Danny komt dan tevoorschijn met enkele verschillende, met enkele nummers zal ik zeggen. Mm-hmm. En daar gaan we daar eentje uit kiezen. En de voorbije nummers, zoals Juanita bijvoorbeeld, heb ik die opgenomen in, zowel in het Nederlands als in het Engels.
0: Uh-huh.
2: Dan heb ik nog eentje gemaakt, was een oud nummertje van Wim Ravel.
0: Ja.
2: Mm-hmm. Ik geloof weer in de liefde.
0: Ah ja.
2: En aan de tweede kant stond dan, die kant bestaat niet meer. Hè.
1: Ja.
2: Mensen weten wel wat ik bedoel.
1: Ja.
2: Dat was dan Believe Me.
0: Ja.
2: Dan heb ik nog een centje gemaakt gehad. Daarvoor was een nummertje van Jack Jersey, Silvery Moon.
1: Oh, mooi. Mooi.
2: Dat had ik ook in het Engels en in het Vlaams opgenomen.
1: Je hebt er goed de stem voor, hè. Zou je een liedje moeten opnemen van Barry White, denk ik.
2: Ja.
1: Een hele goede stem voor, echt.
0: Ja, we gaan even naar reclame moeten overgaan. En misschien nadien... Juanita.
2: Ja, dus we gaan over naar de broodnodige reclame.
0: Ja, de broodnodige boodschappen.
2: Ja, de broodnodige boodschappen.
0: Dat is echt broodnodig.
1: Ja, dat is op de radio. Ik zou zeggen, kom maar als DJ, Freddy.
2: Ik heb dat ooit gedaan. Hè. Dus begin jaren 80 presenteer ik op een vrije radio bij ons in Sint-Truiden. Radio Horizon.
0: Mm-hmm.
2: En ik presenteer daar de Vlaamse top 10 of top 15, ik weet niet meer juist.
0: Ja.
2: Dan had ik daar nog, op zondag had ik daar ook nog een verzoekprogramma. Dan heb ik daar door de week nog een ander programma. Hit Express noemde dat.
1: Dus
2: ik had daar drie programma's.
1: Je weet hoe het gaat dan, hè?
2: Ik weet hoe het gaat, maar ik ga daar toch niet meer aan beginnen.
1: Goed, we gaan eens
0: luisteren. We gaan even naar reclame, de broodnodige boodschappen.
1: Broodnodige boodschappen, broodnodig.
4: Dat oude goud in uw lade... Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren. Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
5: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
6: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
5: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
6: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
5: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
6: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
7: Dit is Radio Pros. FM 88.8 via internet, radiopros.be of digitaal via DAB+.

0: Fijne plaat van Freddy Davis.
1: Mooi,
0: en
1: mooi, mooi, Freddy. Echt waar.
2: Dank u wel.
1: Ik heb het altijd gezegd, hè. Die Limburgers, dat zijn levensgenieters. Klopt dat?
3: Ja, misschien wel, ja.
1: Ja, ik heb ooit eens lekker gegeten in jullie buurt, in de Nieuwerkerken.
3: Ah ja, dat is vlakbij.
1: Amerikaans restaurant, ja, ah, ja, ja, ja.
3: Tof.
1: Dat heet de Peppermill. De Peppermill.
0: Ja, dat was zeer... mag me altijd eens uitnodigen.
1: Zeer, zeer,
0: ja,
1: zeer,
3: ja, ja, ja. Ik zou zeggen,
0: dan gaan we met Freddy eens gaan eten.
3: Kom eens langs, we gaan samen eten daar.
1: Ja, wat is dat, ah, ja, echt, echt gezellig. Ja, de Limburgers, ja, maar... zijn gezellige mensen.
3: Ja, ja, ja, dat is waar.
0: De Peppermolen, echt waar. De Peppermolen, zo.
1: Ja, de Peppermill, ja. Goed, zeg Freddy, over eten gesproken. Heb je ook zo'n favoriet gerechtje of zoiets?
3: Goh, jong, ja.
1: Zo'n typisch Belgisch stoofvlees.
0: Ja, friet met mayonaise, zo. Nee.
3: Ja, friet. Ja, friet, maar dan moet er wel een worst
1: bij zijn. Ja, dat is trouwens
3: friet met worst en mayonaise.
0: Ik heb trouwens nog een plaat opgenomen.
3: Ja, ja, ja, ja. Ja, ik heb daar ooit een plaatje van gemaakt. Ik denk al een jaar of zes geleden. En ja, we hadden daar toen zelfs een hele mooie videoclip bij gemaakt. Gefilmd in een frituur in Sint-Truiden.
1: Ja.
3: Een echt fritkot.
0: Ja, ja. Ik heb voor u een verrassing, kijk. Ik heb voor u een verrassing. Ja. We gaan even eens luisteren.
1: Verrassing.
3: Toch, ja.
0: Dat is een stukje, een klein stukje.
1: Ja, als we over eten beginnen, dan zijn we hier altijd bij. Hè? Ja. Altijd, hè?
4: Als ik een frietkot zie staan, begin mijn hart veel te slaan.
1: Het is waar ook,
3: ja, ja.
4: Mij bedwingen kan ik niet, ik wil direct een pak friet.
1: Een pak friet, ja, ja.
0: Lekker, lekker.
4: De dag zonder val,
1: ja, ja, dat is mooi.
4: Er is niets dat me weer
1: friet,
4: houdt.
1: Met worst. En mayonaise.
3: En mayonaise, ja, niet vergeten, de mayonaise.
1: Je stookt weer zelfs, hè.
3: Oh ja, lekker.
1: Ja, ja, lekker. Peter, je bent aan het afwijken, jongen.
0: Echt vriend. Worst en mayonaise.
1: Ja, ja, zo was het. Dat is wel een leuk liedje, hè.
3: Ja, ja, ja. Dat is dus van in der tijd, dus... Ik heb heel veel jaren samengewerkt met DNV Publishing Group. DNV, dat staat voor De Schuitenheer en Van Moefaart.
1: Mm-hmm.
3: En... De Schuitenheer, zijn artiestennaam, dat is Henry Spider.
1: Ja. Oh, ja, ja, ja.
3: En Eddie van Moefaart, dat is Eddie Govert. Oftewel ook gekend onder de naam Le Grand Julot.
1: Ja,
0: ja, ja, ja, ja, ja, ja,
1: ja. Ja,
3: ja, en dus dat waren de mensen van, dat waren mijn uitgevers toen eigenlijk. En ik nam ook nummers op, dus die van hen kwamen dan.
1: Dat waren de tijden van Rudy Sylvester en...
3: Ja, dat waren mijn vaste schrijvers, die mensen.
1: Ja,
3: hè?
1: Ja, ja,
3: dus mijn vaste schrijvers, mijn vaste uitgeverij.
1: Ja.
3: Ik heb, oh ja, ik denk dat ik bijna aan een 200-tal nummers zit die ik heb opgenomen dus, en uitgebracht heb via...
1: Ja.
3: Ja, via DNV.
1: En wie Spider, ja, dat is lang geleden, hè.
3: Ja, ja, maar die man die zingt nog, hè.
1: Hij zingt nog.
3: Ja, ja, ja. Ja. Ondanks zit hij bij... hij woont in Volle Zeelen.
1: Volle Zeelen, ja.
3: En hij heeft er onlangs nog een optreden gedaan gehad.
1: Amai. Zeg, naar welke muziek luister je eigenlijk thuis? Want het lijkt me dat je ook een beetje van country music houdt.
3: Ja, natuurlijk. Ik hou heel veel van... Ja, country music is prachtige muziek.
1: Is mooi,
3: hè? Ja, ja, ik vind dat heel mooi. Ik heb in der tijd ook wel enkele nummers uitgebracht richting country. Een paar jaar geleden trouwens nog eens, dat het Beyoncé een grootheid met Texas Hold'em.
1: Yes.
3: En ik heb daar een nummerje laten... door ervoor schrijven op die melodie.
1: Ja.
3: En geschreven door Fraya. Dat is ook een man uit Oost-Vlaanderen die mijn tekst gemaakt had. En dat noemde toen Knokke Heist.
1: Ja, ook een nummer, hè?
3: Ja, was een tof nummerke. Dan heb ik Ik geloof weer in de liefde. Dat is ook een beetje country-achtig.
1: Ja.
3: Ja, vroeger heb ik gemaakt, jaren geleden, Whiskey en Brandy.
1: Ja.
3: Ook een countrynummer. Maar dan bij mijn optredens breng ik heel dikwijls een nummerje van de Tumbleweeds.
1: Ja, ja. Tumbleweeds.
3: Somewhere Between.
1: Ja.
3: Ja.
1: Als je ooit eens een countryplaat wilt, gewoon mij even bellen. We regelen dat
3: wel. Daar gaan we zeker vast doen.
1: Okay. Ja. Zeg, wat mogen de fans van u de komende maanden verwachten, Freddy?
3: Dus dit jaar staat ook een beetje een teken van 45 jaar Freddy Davis.
1: Mm-hmm. Want je hebt een enorme grote fanclub.
3: Ja. Ik heb waar ik heel goed kan op terugvallen eigenlijk. Ja, hè. Dat is heel fijn natuurlijk.
1: Het zijn mensen die je moet in je hart houden.
3: Ja,
1: hè?
3: Ja, zeker weten.
0: Die volgen u dan naar elk optreden? Of zo?
3: Ik ga niet zeggen naar elk optreden, want ik verlang dat ook niet van de mensen.
1: Mm-hmm.
3: Ik verlang dat ook niet. Het leven is duur geworden, op alle vlakken.
1: Ja.
3: Ik kan moeilijk gaan zeggen tegen de mensen, als ik vandaag bijvoorbeeld in Sint-Truiden optreed, ik kom morgen nog eens naar daar Blankenberg gaat maar zeggen. Ja, dat gaat zo brengen. Ja. Maar ik regel, we organiseren met de Verloop heel veel dingen. Zoals bijvoorbeeld op 15 augustus. Mm-hmm. Dan hebben we bij mij thuis onze homegarden party. We doen dat twee keer per jaar. Op paasmaandag en op 15 augustus doen we dat. Dus dan is iedereen welkom bij mij thuis.
1: Amai.
3: In Mennenhof. In Mennenhof. Ja, dit jaar... Dus ik deed er zelf op, natuurlijk. Ja. Iets wat heel logisch is.
1: Ja,
3: hè?
1: Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja.
3: Maar dan hebben we nog een jong manneke. Ik denk dan 12 jaar is. Jesse Peters noemt hij.
1: Mm-hmm.
3: En dan komt ook Steven Lambert langs met zijn karaoke.
1: Oh, ja.
3: Dus dat gaan we dan doen.
1: Wat ja. Dus daar kunnen de mensen die luisteren zien.
0: Een vandag eigenlijk.
3: Ja, een vandag, ja. Maar dus iedereen is welkom, dat is gratis inkom.
1: Ja. Ja.
3: En de dranken die zijn aan zeer democratische prijzen daar. Dus waarom niet? We hebben maar één ding nodig, dat is mooi weer.
1: Ja. Ja, ja,
3: mooi
1: ja.
3: Weer, en dan komen de mensen wel.
1: Ik zal het vandaag bestellen.
3: Ja, zeker doen.
1: Gaan
3: zeker
1: doen.
3: Dan gaan we in de maand oktober.
1: Ja.
3: Dan hebben we mijn jaarlijkse verjaardagsshow op zondag 11 oktober. Uh-huh. En die gaat door in Zepperen, dus bij Sint-Truiden. Mm-hmm. Ja. Dat begint vanaf 12 uur middags met een middagmaal.
1: Ja.
3: En om 2 uur begint de show met Tina Rosita, Eddie Smets, Suzy Gubbelmans, Danny D'Amaro, Robby Strauven.
1: Mm-hmm. Er zijn nog een paar andere rakkers bij als je het bijvraagt.
3: Ja, zeker. Ja. Maar dat is gegarandeerd een mooie dag.
1: Dat zal wel zijn.
3: Nu, de mensen die willen komen... Die willen mee eten, betalen 40 euro. De mensen die zeggen, nee, ik kom enkel voor de show, die betalen 20 euro. Maar als ze een kaartje nu kopen, dat is ook... maar 15 euro voor de show.
1: Nee, dat is echt gratis, hè, bijna.
3: Inderdaad. Dan eind september gaan we ook nog met de vanreis. Gaan we naar Salau.
1: Mm-hmm.
3: En dus we gaan met de bus. En die bus die was volzet, maar dan zijn er vorige week... Enkele mensen die het toen afgehakt hebben.
1: Ah, ja, ja, ja.
3: Dus er zijn nog 5 plaatsen vrij.
1: Mm-hmm.
3: En die reis die kost 550 euro op basis van een duokamer.
1: Kunnen zij dat ook terugvinden op Facebook en zo?
3: Ja, dus als men gewoon gaat kijken op mijn Facebookpagina Freddy Davis, daar kan je alles op terugvinden.
1: Ah, ja. Ja. Zeg Freddy, welke rol? Want jij lijkt me toch wel een beetje een familieman, hè?
3: Ja,
1: ik denk dat wel. Welke rol speelt de familie in je leven en je carrière eigenlijk?
3: Goh, kijk, het is namelijk zo. Ik heb heel graag dat iedereen achter mij staat van de familie.
1: Mm-hmm.
3: En dat wordt gedaan.
1: Ah, toch? Ja, ja,
3: zeker,
1: ja.
3: En zeker mijn vriendin, die steunt mij volledig.
1: Ja.
3: Zij rijdt mij rond van hop naar her. Ja. En zoals vandaag ook trouwens.
1: Belangrijk, hè?
3: Heel belangrijk.
1: Ja, tuurlijk, tuurlijk.
3: Samen uit, samen thuis.
0: Inderdaad.
1: Wat is het leukste dat je ooit meegemaakt hebt met een fan, Freddy? Dat vraag ik me ook eens. Want je lijkt mij, je bent echt een leuke, open man.
3: Het leukste?
1: Ja.
3: Oh, god.
1: Kijk, als wij, dat zijn gekke fans ook natuurlijk. Maar
3: daar gaan we dus niet over praten.
1: Ja.
3: Dat heb ik ook allemaal meegemaakt.
1: Ja.
3: Maar het leuke van is bijvoorbeeld de vanreis.
1: Ja. Ja.
3: We zijn dan een week samen op trek. En
0: stapjes, drinken.
3: En s'avonds dan in de bar van het hotel nog gezellig iets drinken. Heel plezant.
1: En qua tv-optredens gaat er...
3: Ja, nu op maandag 6 juli is er een terugopname.
1: Ja.
3: Die gaat door in Berlaar, dacht ik.
1: Mm-hmm.
3: Dus voor de muziekshow.
1: Ja.
0: Ja.
3: En we zijn daar met een dertal artiesten.
1: Mm-hmm.
3: Dat staat op Facebook ook. Er zijn er nu al een tiental namen vrijgegeven.
1: Ja.
3: Dus waaronder ik zelf ook sta.
1: Ja.
3: Want we moeten altijd een beetje wachten. Voor En dat wordt zeker een mooie show. Maar als er mensen zijn die er wil naartoe gaan... Ik ga gewoon kijken op mijn Facebookpagina, staat op, dus hoe je dat moet doen. Maar er zijn nog maar, ik denk misschien nog een tiental kaarten beschikbaar.
1: Ja, ja,
3: dus
1: het
3: is van heel snel te zijn.
1: Dus is alleen Facebook of ook Instagram of een website?
3: Een website heb ik niet meer, ik heb enkel nog Facebook.
1: Ah, ja.
3: Nu, Instagram, mijn foto's die ik post op Facebook, die komen automatisch op Instagram te staan. Maar Instagram zelf, daar hou ik me eigenlijk niet mee bezig.
1: Zeg Freddy, we moeten spijtig genoeg een klein beetje afronden.
3: Ah ja, oké, okay, goed.
1: Heb je nog een laatste boodschap misschien? Of?
0: De nieuwe plaat
1: moeten we nieuwe plaat
3: ja, natuurlijk.
1: Draaien,
3: waarvoor we eigenlijk hier zijn vandaag. Hè, voor de nieuwe plaat te promoten.
1: Ah ja, natuurlijk. Ja,
3: ik wil vragen...
1: Peter, je mag ook iets zeggen. Jongen.
0: Maar ik zeg toch iets.
3: Ik wil vragen aan de luisteraars van Radio Pros om zoveel mogelijk die plaat te beluisteren via... misschien ja, via de radio. Mm. Dus dan moet ik vragen eerst aan de mensen van de radio. Wil je alsjeblieft die plaatsen veel mogelijk draaien hier?
1: Tuurlijk.
3: Te beluisteren via Spotify.
0: Mm-hmm.
3: Ze gaan downloaden.
0: Ja.
3: Zoveel mogelijk. Want dus dat hebben we nodig. Heel veel streaming.
0: Ja. Ja.
3: Zodat die plaat in de hitlijsten komt.
0: Ja, inderdaad. Ja.
3: We hebben...
1: Wanneer is deze nieuwe plaat eigenlijk uitgebracht, Fred?
3: Ik dacht op 23 mei.
1: Oh, op 23 mei,
3: dus,
1: ja.
3: Mijn vriendin en ik, wij hebben een afspraak bij Radio 2, ik geloof volgende week,
0: ja.
3: Bij de muzieksamensteller, zal ik zeggen.
0: Ja.
3: Mm-hmm. En als er heel veel strings zijn voor dat nummer, dan wordt die gedraaid op Radio 2.
1: Oh, dat is wel succes. We gaan ze zeker veel draaien.
3: Zeker daarop,
0: ik heb
3: natuurlijk
0: goed nieuws voor u, want allee, wij hebben elke week nu van maandag tot en met zondag een cd-tip die om de 2 uur draait overdag, niet s'nachts, wel overdag.
1: Ja.
0: Voor deze week is die al gekozen, dat is Aurélie met haar nieuwe single. En de week nadien kunnen we een plaats cd-tip.
1: We gaan dat doen.
3: Fantastisch.
0: Dat is een cadeautje van Radio Pro. Een
1: cadeautje van Radio Pro, de supertips. Voilà.
3: Voilà, zie, dank je vriendelijk.
1: Ja, we gaan dat doen, Peter.
0: Ja, ik moet zeggen, dat heeft heel veel succes. Ja. Ook voor de radio is het ook goed, want de zangers die delen dat dan op hun social media en zo. Dus wij maken automatisch een beetje reclame voor onze radio.
1: Voilà.
0: Dus als we elkaar maar kunnen helpen, doen we dat.
3: Zo werkt het. Ik zeg al, wisselwerking.
1: Ja, inderdaad. Wisselwerking, tuurlijk. Een beetje nemen, een beetje geven.
0: Ja, dat is belangrijk.
3: En voor wat hoort wat, hè?
1: Ja. Zeg, Freddy, mag ik jullie absoluut bedanken. Een zeer veilige terugreis.
3: Dank je wel, maar ik moet jullie bedanken dat wij mochten komen.
1: Oh, heel graag. Maar,
3: ja. Wij hebben dat ook nodig, hè?
1: Ja, absoluut.
0: Voor ons is dat ook plezant.
1: Ja. Dat is altijd het fijne. Dat mensen zeggen, we hebben dat ook nodig. Want sommige artiesten durven wel eens te vergeten van waar ze gewoon zijn.
3: Ja. Ik durf dat te zeggen. Ik zet dat overal. Ik ben dus ook een tournee aan het doen langs alle radiostations die iets te betekenen hebben hier in Vlaanderen. Dus, waaronder dus zeker Radio Pros iets te betekenen heeft. En omdat wij dat nodig hebben, als de vrije radio ons plaatjes niet draait, wie draait ze dan wel nog?
1: Inderdaad.
0: Volgend jaar bestaan wij 45 jaar. Dus 45,
3: ik kom langs.
0: Het zijn er veel met cd'tjes geweest en met plaatjes geweest bij de radio die nu groot geworden zijn, die wij zelfs niet meer kunnen bereiken. En dat vind ik zo spijtig.
3: Dan,
0: dat vind ik echt
3: spijtig. Ik wou juist zeggen, ik ben, dus ik weet niet of jullie iets kunnen organiseren. Ik ben hier wel ooit komen optreden voor Radio Pros, jaren geleden.
0: Ja, hier op de Hof.
3: En echt waar, ik ben benieuwd wie er gaat komen optreden van de mensen die jullie gaan uitnodigen.
0: Ja.
1: Ja.
0: De familiedag was eigenlijk zo, dat was maar 3 liedjes. Dus elke artiest kwam 3. We hebben toen 28 artiesten op podium gehad, op 1 namiddag. Dat was gewoon zweten. Dat was,
3: maar dat is fijn.
1: Dat was zeker
0: maar
1: fijn.
0: Iedereen was tevreden en iedereen zag elkaar een keer.
3: Ja.
0: En het kwam dan ook fans mee en zo. Dus dat was,
3: wel, ik zeg nu al, als jullie me uitnodigen, wij komen zeker langs.
0: Ja, dank u.
1: Super. Je bent een fijne kerel.
3: Ja, maar niet te dikwijls zeggen, hè.
1: Ja.
3: Anders gaat me de nek zwellen.
1: Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik Limburgers zijn.
3: Nee, zo zijn we.
1: Limburgers
3: zo
1: zijn
3: we niet.
1: Kun je
0: echt zo traag Limburgs spreken?
3: Maar dat is zeker, dat je van...
1: Maar dat weet ik, man.
3: Dat weet ik, man.
1: Ja, voilà. Zeg in ieder geval, hartelijk bedankt. We gaan je steunen.
3: Dank je wel.
0: Ja, en we gaan eens luisteren naar de nieuwe single.
1: En we gaan er een super tip van maken.
3: En ik zeg tegen de mensen, geniet van iedere dag.
0: Inderdaad. Voilà. Dat gaan we doen.
1: Een mooie afronder. Alsjeblieft, bedankt. Hè.
0: Bedankt en tot de volgende. We gaan elkaar nog zeker en vast contacteren.
1: Zeker en vast.
3: Dank je wel.
1: Hartelijk bedankt.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
0: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio.

0: nerveus. Ja.
1: Ja, Johnny, we zijn hier terug. Ja. Drukke dag vandaag.
0: We hebben een druk. Ja, ja, ja, we moeten nog heel veel platen draaien.
1: Inderdaad,
0: ik wil nogmaals onze goede vriend Mr. Davis.
1: Freddy Davis.
0: Freddy, Mr. Davis. Bedanken. En zijn lieve vriendin, echt waar. Echt bedankt daarom. Ik heb trouwens maandag en woensdag een programma. Ik kom live. Ik ga ze dikwijls wel eens draaien. Dus zeker en vast. En we maken er ook de supertip van.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, zeker weten. Goed. We hebben nog een verzoekje voor iemand. Dat is een plaatje speciaal voor alle papa's hier op aarde.
1: Mm-hmm.
0: In de hemel, alle stiefpapa's.
1: En zijn er ook bij, Tom.
0: Ja, ja, ja, tuurlijk. Ja, nu moeten we dan anders zeggen pluspapa's. Hè. Dus,
1: ja, ja, ja, ja, de wereld is een beetje veranderd.
0: Ja, een beetje veranderd. Hè. Dus ja. Vanwege Etje en Anneke. En trouwens, daarvoor hebben we nog, nog iemand die plaat koos van Christophe.
1: Ja?
0: Goedemorgen, Copains. Graag zou ik een plaatje willen van Christophe met een ster. Ja, dat is een heel mooi liedje. Ja, nu ja. Past, hè. Omdat we dinsdag ons hondje Luna hebben moeten laten inslapen. Oh, oh, oh, oh, erg. Ze was 16 jaar, amai.
1: Ja,
0: dat is wel mooi, hè. Ze heeft een mooi leven gehad. En dat voor alle luisteraars, DJ's en telefonisten van Radio Pros vanwege Stanny.
1: Ja, en hij vroeg een ster van Christophe.
0: Christophe.
1: Voilà. Hier is hij.
0: Ja. Hoi.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zotterdam.

0: Ja. Ja, dat is een plaatje van Petra nog, ja. Eindeloos liefdesverhaal.
1: Zou die eigenlijk nog zingen, Peter? Hey? Zal die nog zingen, Petra?
0: Ik weet dat niet. Ja. Ik heb ze destijds nog geweten dat ze hier in de Postillon in Altert opgetreden heeft. Ja. Toen heb ik er nog naast gezeten.
1: Okay.
0: Rustig.
1: Naast gezeten.
0: Naast gezeten, ja.
1: Braafjes weg zo, hè.
0: Ja. Maar dat was een tof man zo. Dat was echt een toffe voor tegen te praten.
1: Ja, ik heb ze nog gezien bij Tien om te zien. Ooit.
0: Ja, zo'n jong, fijn dingetje was dat zo.
1: Ik heb ze nog gezien bij Tien om te zien als ik security deed. Daar,
0: ik weet niet dat ze nog fijn is. Jong zal ze niet meer zijn nu, denk ik.
1: Maar ze zijn we allemaal, hè, Peter. Dus, ik toch. Ja, dus, goedemorgen, Peter en Johnny. Graag eentje van Demis Roussos.
0: Ja.
1: Dat komt vanuit Bornem, hè.
0: Ja.
1: Dit voor onze Jos. En voor jullie beiden. Dankjewel. Voor Molly, Chris, Raf, Heidi, Eds en Anne.
0: Mm-hmm.
1: Els en voor alle papa's. Een fijne vaderdag vanwege Nancy. En ik moet wel vertellen dat Anneke er straks gebeld heeft. En die wil specifiek zeggen voor alle papa's die er zijn.
0: Ja.
1: Hier, op aarde, daarboven.
0: Ja.
1: En voor alle papa's die nooit eens een groetje krijgen. Want sommige papa's krijgen dat dus niet. Hè?
0: Inderdaad. Ja.
1: Dus ook voor alle stiefpapa's en voilà, voor iedereen.
0: Ja. En wij gaan ze draaien. We hebben gekozen voor My Only Fascination.
1: Applaus.

0: Ja. De Griekse gods.
1: Ja.
0: Demis Roussos. Zo lang gemaakt in tijd, hè. En dan was het, mijn vader die zei altijd, dat is niet met zijn slaapkleed.
1: Ja.
0: Dus die heeft altijd zo'n beetje op zijn Grieks gekleed. Ja, prachtige stem.
1: Maar wel fijne platen gemaakt.
0: Ja, zeker. Platen, zeker. Goed, goedemorgen Johnny en Peter. Goedemorgen. Sorry voor de mensen die al een berichtje opgestuurd hebben ervoor. Het was een beetje druk vandaag met ons interview hier. Zo mogelijk een liedje van Al word ik wat ouder.
1: Ja.
0: Dat doen we allemaal, hè. Voor mijn schat Mark vanwege zijn vrouwtje Christian. Ook voor Stafke en alle vaders die ons lief zijn. En voor jullie ook, dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Vriendelijk bedankt vanwege Mark en Christian.
1: Ja, en wij hebben gekozen voor de plaat van Danny Fabri, hè, die hier ook al langs geweest is in Ontbijtradio.
0: Ja.
1: Al word ik dan wat ouder en we worden allemaal een beetje ouder. Ik, dit is nog een kleine maand en ik ben ook weer wat ouder.
0: Ja. Augustus, ja.
1: Het begint dus ook af te komen.
0: Ja, het begint te komen, stel ik eens aan. Hè, dus.
1: Ja, en de kleine Emma die verjaart ook nog in juli. Dus het wordt druk in. Mijn broer verjaart ook in juli. Dat wordt een dure man. Hè. Dus,
0: alles stevig geeft er iets op, jongen.
1: Allee, we gaan de Danny op je loslaten.
0: Alsjeblieft.
1: We worden allemaal ouder.
0: Ja. Zolang we maar goed blijven. Dat is het belangrijkste.
1: Inderdaad. En genieten van het leven.
0: Ja, zeker.

0: ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren. Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
2: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
1: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
2: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
1: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
2: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
3: En dankzij de elektrische Axiam bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475-817-608.
4: Jouw muziek,
5: jouw radio.
4: Dit is Radio Pros. Om de bijtradio.

0: Dat was echt zo'n liedje. Als je met de discobar speelde, ja, iedereen op de dansvloer.
1: En dan zullen we de miserie begon bij jou.
0: Ja, dus ja, ik weet het, Peter. Dank je, jongen. Dank je. Je zegt van mij nog niet van alles. Dus, Rob de Nijs. En hou me vast voor ik val. We hebben iemand aan de telefoon.
1: Ja, goedemorgen met Radio Pros.
2: Goeie zondag. Met Johan het Gars. Dag Peter, dag Sonny.
0: Dag Johan. Johan, goedemorgen.
1: Fijne vaderdag, hè?
0: Fijne vaderdag, Johan.
2: Blijf.
0: Fijne vaderdag voor u.
2: Nee.
1: Oh nee.
0: Oei.
2: Nee, mijn meisje is doodgereden, die was 4 maanden zwanger. Hè?
0: Ai, sorry
1: daarvoor.
0: Ja,
1: ja.
0: Sorry.
2: Ik heb wel wat gevoelig hoor.
0: Ja. Sorry. In ieder geval een goede zondag toch al.
2: Voor alle vaders natuurlijk, dat plaatsen.
1: Ja.
2: Straks kan zeggen ze.
0: Mm-hmm. Ja.
2: Ook de plusvaders. Samengestelde gezin, vaders die heen zijn gegaan.
1: Ja.
2: Kijk, mijn gebuurvrouw, haar manneke, die heeft 3 vaders.
0: Amai.
2: Ja. Ook een plusvader.
0: Uh-huh.
2: En een financiële vader.
0: Ja, ja. Osh. De sugar daddy. Ja.
1: Ja, mama.
0: Dat zeggen ze
2: dat
0: tegen.
2: Dat kan, en een financiële vader.
0: De sugar daddy.
2: Hebben,
0: zeker.
2: Dat kan.
0: Mm.
1: Ja, de dag van vandaag.
2: En voor alle mensen, alle vaders die natuurlijk zijn heen gegaan en die ook nota plaatsen krijgen. Hè.
0: Ja. Een jukeboxplaat, Johan. Een jukeboxplaat.
2: Vandaar Lien Andersen.
0: Dat is eigenlijk wel een jukeboxplaat.
1: Ja, die zat erin. Ja.
2: You're my man.
0: Ja.
2: Een jukeboxplaat uit 1971.
0: Want ik wacht al op Johan voor morgen, hè.
2: En dat ze zo kort plaatsen, hè. Ik denk bij jullie 2 minuten 34.
0: Ja, helemaal.
1: Op de kop,
0: zeker weten.
2: En dan wens ik iedereen, en ook de mensen die we dat straks hebben opgenomen, hè.
0: Ja.
2: En voor iedereen een fijne zondag en een fijne vader. Ik heb dat toegewenst, hè.
1: Ja. Oké, okay, dank je wel.
2: En Johan.
0: En binnenkort gaat het heel warm worden terug, hè, Johan. Hè?
2: Oei, dan mogen we weer in ons slip lopen.
0: Ai, het zal warm worden. Ja,
2: is niet waar, Peter?
1: Ja, wat dan?
0: Ja.
2: Je hebt een string aan waarschijnlijk.
1: Ik heb tegen Johnny gezegd, je moet je een bikini aan doen.
0: Och, jongen, dat wilde niet zien. Dat wilde echt niet zien, Peter. Nee. Dat gaan we niet doen.
2: Maar ik kan niet hem brengen, zo Johnny, als je
0: het niet hebt. Nee, laat maar, jongen. Laat maar,
1: ook een grote, je dat ook een grote maat zijn.
2: Je moet maar juist de maat zeggen.
0: XXXL, oh shit. Oké.
1: 3XL, denk ik wel.
2: Ja, dat op je tenen vallen dan.
0: Ja, het zal wel zijn. Het zal wel zijn.
2: Allee, mensen, nog een goede zondag.
0: Zeg, Johan, bedankt.
1: Fijne zondag.
2: Bedankt
0: voor het zondag.
1: Dag, joh.
0: Voilà, alsjeblieft. Lynn Anderson uit 71. And you're my man.
1: Ja.
0: Country.
1: Ja.

0: Lynn Anderson op de radio en You're My Country. Man.
1: Ja. Zeg, hoe waren de mosselen gisteren, Peter?
0: Goed van smaak. Goed klaargemaakt, goed gekruid. Selderken bij, ajuintje bij. Een beetje peper, zout en zo.
1: Ze moet dat,
0: en ik moet zeggen, ze waren heel goed. Ja. We hebben bijna 4 kilo opgegeten.
1: Ja.
0: Het waren wel nog kleintjes, maar ze waren wel heel goed van smaak.
1: Ze zijn nog klein, dat is normaal. Hè? Ja. Maar ze waren ook in reclame, dus niet verwachten van een beetje reclame.
0: Een kilo is een kilo gratis. Normaal neem ik altijd maar 3 kilo.
1: Ja.
0: Maar onze hond was ook content daarachter.
1: Ja,
0: ik had er nog wat over. Dus
1: we hebben het allemaal zelf opgegeten. Dat is het beter, alles binnen.
0: Mond krijgt geen mossel zo.
1: We gaan er niet mee beginnen, want anders gaat hem alles opeten.
0: Ja, ik heb wel een hond die...
1: je hebt...
0: 50 keer heb je licht dan nu.
1: Een paard. Hè. Je hebt een paard, dat is geen hond, Peter. Dat is een paard.
0: Ja.
1: Voilà. We moeten nog een plaat draaien. Graag een plaatje aanvragen van Sam Goris.
0: Ja.
1: Ik denk dat de Chris uit Turnhout een hele grote fan is van Sam Goris.
0: Ja. Ja.
1: Voor Chris, voor het Prost-team en ook voor Leroy. Dankjewel vanwege Chris uit Turnhout en 1, 2, 3, rak!
0: Ja, maar we hebben die gekozen, de nieuwe van Sam Goris.
1: Ja.
0: Rak. Je zegt dat altijd rak. God, wat doe me, wil dat zeggen?
1: Patat.
0: Hier is hem.
1: Alsjeblieft.
0: Ja. Rak.
1: Allee, rak. Rak, zegt hem. Sam Goris.
2: 1,

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

0: Het wordt misschien een zomernummer voor onze Sam Goris.
1: 1, 2, 3, patat.
0: Trouwens, zijn ze al bezig met de zomerhit van 2026? Nee, nog niet.
1: Ik weet het niet. Ik was te veel bezig met de mosselen gisteren. Ik weet het niet. Ik weet het niet, Peter. Echt waar.
0: De mosselen.
1: Ja, je zit met de mosselen.
0: Ja, dat was vroeger bij de bakkeljauws.
1: Ja.
0: Waar is de tijd van de bakkeljauws?
1: Ja, die komen terug. Hè. Die komen terug. Ja. Ja, ze gaan terug.
0: Ze gaan trouwens van... Die in Holland gaan ook een nieuwe film opnemen. Noemen ze daar de Flodders.
1: Ah, de Flodders, ja, dat is ook al bezig.
0: Blijkbaar zijn ze op de opnames gestart.
1: Ja, ja.
0: Maar niet meer met dezelfde personages, want die Johnny die is overleden.
1: Ja, Johnny.
0: Nou, Johnny Young.
1: Casey. Ja, Buurman, wat doet hij nu?
0: Ja, dat is ook een andere.
1: Tatjana als Simmetje. Tatjana. Ja, en trouwens...
0: Iedereen kijkt, want misschien komt er weer wat bloot in. Wie weet
1: dat. Bij de bakkeljauws is van... Ja, zo gaat dat, hè. Een oezelmalleke. Goedemorgen, Peter en Johnny. Ja, dat is mijn schat, zeg.
0: Ja, Bobby.
1: Voor alle papa's, maar vooral voor mijn lieve papa. En dat is een crème van een mens. Die altijd klaar staat voor ons. En dat mag zeker gezegd worden. Je staat voor iedereen klaar. Die alles voor ons doet. De liefste papa van de hele wereld. En graag het plaatje van Bonnie M en Daddy Cool. Alvast bedankt. Fijne vaderdag en prettige zondag. Groetjes. Eddie.
0: Ja, voilà. Dan zijn we het reizen speciaal voor jullie allemaal.
1: Daddy Cool
0: van Bonnie M. She's crazy like a fool.
2: She's crazy like a fool.
0: Dat is te hoog voor mij.
1: What about Daddy Cool?
0: Allee, kom maar.

0: Alle daddies zijn cool.
1: Bonnie hem op de
0: als
1: radio.
0: Als je het nog hebt, hè. Ja. Ja. Bij mij is het ook al van 2015 geleden. Mijn vader overleed, dus...
1: Ja, maar bij mij zo het... ja. Het is ook al een heel tijdje. Ik denk... dit jaar 9 jaar, denk ik.
0: Ja,
1: ongeveer.
0: Bij mij 2015. Ik weet het nog altijd heel goed. Ja. Was een grote fan met andere van Barry White. Echt, Barry White.
1: Mijn vader was meer Elvis en...
0: Elvis, sure. Ja, thank you very much.
1: Een Franse dame ook, Petit Laclaire.
0: Ja.
1: Dat was ook een beetje de fan van hem.
0: Ah, ja.
1: En Urbanus, hè. Urbanus. Ja, hij had allemaal de cassettes van Urbanus en de videotapes ook. Van,
0: mijn vader was Barry White en ook een beetje een Amerikaanse. Dat was.
1: Ja, het was eigenlijk een echte Elvis fan, want ik was 7 jaar toen Elvis overleed. Ja, en dat was echt een paar dagen down in huis. Zo. Dat was,
0: dat was in 77, 16 augustus.
1: Ja, het was echt...
0: Jazeker, amai.
1: Mocht niet te veel meer zeggen. Zo.
0: Ja, van... Het is allemaal anders op televisie. Zitten. Ja, goed.
1: Ja, en vroeger als er iemand overleed, was het ook stilte in huis. Hè? Gewoon de tv op voor het land nieuws te kijken. Dat was alles. Hè? Dat was alles, echt alles. Hè?
0: Ja, de openbaring heb ik ooit meegemaakt in Amerika, Peter. Dat was gewoon thuis. Die lag daar opgebaard.
1: Ja.
0: En iedereen was daar gewoon whisky aan het drinken, bier aan het drinken. En ik vond dat zo'n rare ervaring. Ja, dat was heel raar.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Goed, hier is de Stavrossi. Een goeie dag voor alle luisteraars. Ja, misschien kun je het nu vinden, het liedje van Stanley Messi. Ik ben niet dik, ik ben gezellig voor alle papa's die wat voller zijn. Ah, dat is op mij waarschijnlijk.
1: Ja,
0: ik ben wat voller, hè. Ik was vroeger bodybuilder, Peter. Maar het is allemaal gezakt.
1: Ja, het is een beetje afgezakt. Ja, dat is bij mij ook. Ja, dat begint ook al af te zakken. Bij de vrouwen zakt dat ook af. Hè.
0: Is dat echt?
1: Na een tijd. Ja,
0: oei. Ai, ai. Ja. Maar dat zijn hulpmiddelen.
1: Ze kunnen daar een pompen wat bij steken.
0: Dat zijn hulpmiddelen, hè, Peter. Hulpmiddelen. Jawel. Ja, maar die plaats van Stanley Messi.
1: Nou, we hebben een ander. We hebben een ander gevonden. En de stemming die is weer dol.
0: Dat is
1: ook wel een ambiance plaats. Dus we gaan die moeten draaien, spijtig genoeg. Maar ik hoop dat het ook goed is.
0: Stavros, jongen, sorry, maar echt, het staat niet in het systeem. Kunnen ze echt niet terugvinden. Maar ja, goed. Dan draaien we die straks, hè. Goed.
1: Ja.
0: Ja, Peter, wakker worden.
1: We kunnen misschien de volgende plaat ook doen. We moesten nog een draaien van Corrie Konings ook. We gaan die na elkaar proberen draaien, want we hebben niet veel tijd meer over.
0: Ja, die van Corrie Konings, hè, dat was...
1: Sorry voor de verrassing.
0: Ja, dat is goed. Ik ben erbij, dus geen probleem. Voor mijn broer, en ik moet iets vertellen. Ja, dat is goed. Ja,
1: oké.
0: Voor de broer van mijn moeder. Hè.
1: Ja.
0: En die is eigenlijk een echte vaderfiguur voor mij.
1: Oh, okay.
0: Voilà.
1: Mm-hmm.
0: En die heet Danny.
1: Ja.
0: En dat vanwege Bart en Linda.
1: Mm-hmm.
0: En speciaal voor Danny draaien we straks een plaat van Corrie Konings.
1: Ja. Hè? En druk je lijf tegen dat van mij.
0: Ja.
1: Maar eerst de plaat van Stanley.
0: Ja.
1: En eerst tijd voor onze reclame.
0: Onze broodnodige.
1: Ja, onze broodnodige boodschappen. We gaan boodschappen doen.
0: Alsjeblieft, in Aldi.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
5: Zaterdag 13 juni. DJ Peter laat u inleven in zijn onvergetelijke muziek. Zing en dans mee op deze topavond.
6: Ontbijtradio.

0: Het is een van de meest aangevraagde platen hier bij Radio Pros. Ja. Corrie Konings, en druk je lijf tegen dat van mij.
1: Ja.
0: Niet in echt drukken. Hè. Sorry, want,
1: Het zal niet slim komen, heb je?
0: Nee.
1: Goed, we moeten nog een plaat draaien. En dat is er eentje van René Redley. En ik laat je nooit meer los. Hè?
0: Ja.
1: Vanwege Petra. En dat heel speciaal voor haar partje, haar lief partje. Voilà. En ik laat je nooit meer gaan, is het, hè, Johnny?
0: Ja,
1: niet meer los, hè?
0: Ja.
1: Maar ja, kom, ja, het komt ongeveer uit, hè. Dus
0: ja, maar als je dat zullen. Moet opzoeken, is dat moeilijk.
1: Ja, dat is waar.
0: Hebben,
1: maar goed, ja, het is René Redley en ik laat je nooit meer gaan. Dat is duidelijk een boodschap.
0: Dat was het. Hier is het.

0: Oei, hoe is dat gedaan?
1: En nu is het gedaan. Voilà, het was... Ja,
0: Oké, dat was René Redley.
1: Dus. Ingekorte versie.
0: Ja, oké, we gaan moeten afscheid nemen, Johnny.
1: Je gaat dat moeten doen.
0: En we gaan dat doen met een hele fijne plaat van Barry White, speciaal voor
1: mijn daddy.
0: Voor je vader, ja.
1: Ja.
0: You're the first, the last, my everything.
1: Ja, was er helemaal gek van als hij dat liedje hoorde. Ja. Hij was zo ziek, Peter, en hij stond nog op als hij dat liedje hoorde.
0: Ja.
1: Voilà. Peter,
0: ja,
1: dat was het weer.
0: Bedankt voor langs te komen. Bedankt ook aan onze artiest om langs te komen.
1: Freddy Davis.
0: Hij komt ook naar de kerstshow. Dat kunnen we ook al meegeven.
1: Ja, dus
0: dat is al een deal gemaakt.
1: Dat is al een deal, ja absoluut.
0: Jullie bedankt voor de vele verzoekjes, de telefoontjes. En de leuke voormiddag hier op Radio Pros. Want jullie maken een beetje mee de radio op zondagvoormiddag.
1: Aan iedereen nog een fijne vaderdag.
0: Ja, een fijne zondag. En geniet ervan, zou ik zeggen. En geniet nog een beetje van de weinige zonnestralen vandaag. Maar als het zonnetje erdoor komt, is het wel goed. Dus,
1: ja, het is dat, hè.
0: En ik kom straks terug. Tot de volgende.
1: Ja, ik kom straks terug.
0: Ja, dat is voor de
1: tussen 2 en 4.
0: Ja, inderdaad.
1: Allee, bedankt allemaal. Salut.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: Ziekenhuizen moeten al maar minder bloedtransfusies doen. In 15 jaar tijd is het aantal met 30% gedaald tot zo'n 30 transfusies per 1000 inwoners. Dat blijkt uit overheidscijfers die VRT kon inkijken. Vincent Verbeke van het Rode Kruis.
2: Dankzij de wetenschappelijke vooruitgang zijn er eigenlijk steeds minder bloedtransfusies nodig. Dat is natuurlijk fantastisch goed nieuws. Dat wil zeggen dat bepaalde operaties bijvoorbeeld eerder een kijkoperatie zullen worden, waardoor er minder bloedverlies is en dus ook minder bloed nodig is bij ziekenhuizen. Maar langs de andere kant is er wel nog een grote vraag naar bloed en stijgt de vraag naar plasma net wel verder.
1: Vooral de voorraad O-negatief staat al kritiek laag. Als je zelf bloed wil geven, kan je terecht in donorcentra of bij mobiele inzamelingen van het Rode Kruis. Bijna alle senioren pleiten voor een uitbreiding van de euthanasiewet, onder meer voor dementie en andere vormen van wilsonbekwaamheid. Dat blijkt uit een bevraging van seniorenvereniging NEOS. Vandaag moet je wilsbekwaam, dus bij volle verstand zijn om euthanasie te krijgen, maar dat moet anders, zegt NEOS.
3: De belangrijkste reden waarom dat mensen die wetgeving willen aangepast zien, is dat mensen veel meer zeggenschap willen over op welk moment dat er een einde moet gesteld worden aan hun leven. En zeker in die gevallen zoals dementie of in het geval dat daar een accident gebeurt in de toekomst, waarin dat ze in een toestand verkeren die ze eigenlijk niet willen.
1: Meer dan 8 op de 10 senioren wil niet dat de familie een wilsverklaring kan tegenhouden. De strijd tegen sociale fraude heeft in de eerste 3 maanden van dit jaar al meer dan 100 miljoen euro opgeleverd. Dat is ruim 3 miljoen meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van bevoegd minister Rob Beenders.
4: We zien dat we meer en meer klachten krijgen van ondernemingen die problemen hebben met dikwijls buitenlandse ondernemingen, vooral in de bouwsector, maar ook in de transportsector. Het zorgt ervoor dat mensen eigenlijk geen zwart werk doen in grote ondernemingen, dat buitenlandse ondernemers die hier mensen te werk stellen, dat die ook hun bijdrage in België betalen.
1: In totaal werden er zo'n 38.500 onderzoeken uitgevoerd. Bij bijna de helft werd een overtreding vastgesteld. In Teheran in Iran is een delegatie onderhandelaars van Qatar aangekomen. Qatar bemiddelt samen met Pakistan in de oorlog in het Midden-Oosten. De delegatie is daar nu om het vredesakkoord tussen de VS en Iran verder af te werken. Iran laat intussen weten dat het nog niet heeft beslist of en wanneer ze het akkoord gaan ondertekenen. Eerder zei Amerikaans president Trump nog dat het akkoord vandaag werd getekend, maar dat lijkt voorlopig onwaarschijnlijk. En op het WK voetbal zijn 2 mensen opgepakt en aangehouden voor de diefstal bij de Engelse nationale ploeg. Dat meldt een justitieofficier in Kansas. Gisteren sloegen de dieven toe op het oefenkamp van Engeland, namen onder meer schoenen en ballen mee. In totaal stalen ze voor meer dan 15.000 euro aan waarde. Engeland speelt dinsdag zijn eerste match tegen Kroatië. Deze namiddag blijft het overwegend droog met opklaringen, maximaal tot 19 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt bij zo'n 21 graden. Dinsdag mogelijk nog een bui, vanaf woensdag zachter en zonniger met vanaf donderdag maxima boven de 30 graden.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Pros, goedemiddag.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Goedemiddag.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Van service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De moeite.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Ik zing hier mooie noten. Toch, jouw deur die blijft gesloten. Amore, ciao, ik ga. Ik ga het

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
0: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

thuis lijkt te vragen, hoe vul ik de dagen? De bloemen ze treuren, verliezen hun kleur. En ook de lakens zoeken je warmte. Het bed voelt zich eenzaam, wat mis ik je geur. De dozen staan klaar, maar ik ben het nog niet. Alles kent hier zijn plaats, zelfs mijn verdriet. Waar ik ook ga, het is jou dat ik zie. Laat me niet los, blijf nog wat hier.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize-producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
2: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be.
3: Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store.
2: Maar ook via FM 88.8.
3: Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Nienhoven.
2: En DAB+.
4: Pros FM.
3: Radio Pros. Jouw muziek.
2: Jouw radio.
5: Middagradio.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen. Kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
1: Pros FM.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. En DAB+.
3: Pros FM.
1: Radio Pros.
2: Jouw muziek. Jouw radio.
4: Radio Pros activiteitenkalender.
5: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe. Zondag 28 juni, de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
4: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Dit is
1: Radio Pros.
2: Weekend Hits.

goed begonnen is half gewonnen. En dat deden we dan ook met deze plaat van The Jam and A Town Called Malice. Vrienden, het is zondag 14 juni. Welkom bij de Weekend Hits.

plaat uit de jaren 80 van deze Pierre Bachelet en Je suis 20 ans. Ja, ik wou dat het zo nog was, maar dat is al heel lang geleden. Vrienden, 2 uur lang krijg je mij hier op de radio met de Weekend Hits. Hier is Frank Galan.

0: Binnenkort hoor je zeker meer van deze zeer vriendelijke man Frank Galan en dat met Takata. Het is vandaag zondag 14 juni, we zijn ook Vaderdag. En aan alle vaders op deze wereld wens ik een bijzondere gelukkige Vadertjesdag. En ook aan alle vaders in de hemel en in het bijzonder mijn eigen papa Jean. Daddy, I love you and I miss you forever.
1: Ik heb dezelfde ogen en ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig.

0: Sara, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Ja zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
4: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
3: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
4: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
3: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
4: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
5: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
6: FM. De muziek waar je van houdt. Online en op FM.
2: Johnny Johnson.

De dames zouden binnenkort terug gaan optreden, maar er lijkt een kleine kink in de kabel, want ze komen niet allemaal overeen. Deze Lef en Casanova. Als je over een Casanova praat, dan mag je het zeker hebben over deze man uit 74. Hier is Julio.

Playboy nummer 1 wordt nog steeds in Amerika in Miami. Deze Julio Iglesias, 74, en Quiero. Voor de laatste keer deze week onze vriend Jonathan. En dat met zijn nieuwe single.

Het gaat zeker een dikke hit worden hier in Vlaanderen. Jonathan en Maak Jij Me Wakker. Voor iets lekker mag je me altijd wakker maken. Ook voor een oude plaats. Deze is uit 77. We gaan richting Parijs. Hier is Gérard Lenormand. Voici les clés.

0: Een Franse klassieker van Joël Stey uit 77, Gérard Lenormand en Voici les clés. Als jullie aan tafel zit, een bijzonder smakelijk eten.
1: Bos FM.
2: De radio die swingt op 88.8 FM.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Zaterdag 13 juni. DJ Peter laat u inleven in zijn onvergetelijke muziek. Zing en dans mee op deze topavond.
2: Radio Plus. Jouw muziek.

Draaiden we dan weer op verzoek van Wyclef Jean en Shakira. En de hips don't lie. En houd je hips maar klaar, want we gaan wat plezier maken. Hier is Philip Dazen.

0: Philippe Daze was nog niet zo lang geleden in onze studio samen met zijn vriendin Aurélie. Je hoorde hem hier met Nina Bonita. Deze plaat haalden we van onder het stof. Ik moest heel diep graven, maar het is leuk om ze nog een keer terug te horen.
1: Nous n'irons plus jamais. Tu viens de te décider. Nous n'irons plus jamais. Ce soir, c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais.

Dit was dan weer een krassige plaat uit de jaren 60. Hervé Villard en Capri, c'est fini. Helemaal gedaan is het nog niet, maar we sluiten wel delen 1 af van onze weekend hits. Vrienden, lekker blijven hangen. We komen zo meteen terug met meer mooie muziek in deel 2 van de weekend hits.

0: Vriendenkalender. De Radio Pros Vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem.

We openden deel 2 meteen met een kenjer van een plaats van deze groep Queen. Je weet wel, Freddie Mercury en A Kind of Magic. Vrienden, welkom in deel 2 van de Weekend Hits.

zeer gekend in deze streek. Heeft ook bij ons al komen optreden. Verschillende keren zelfs deze Danny de Rover. En van de tent naar de kroeg. We houden het gewoon een beetje rustig. We blijven rustig thuis. Een beetje magie zal goed doen, denk ik. Hier is Donna Summer.

zomertijd uiteraard met volle teugen de Disco Queen, genoemd deze Donna Summer. Ze is ondertussen ook al een hemelse held en Could It Be Magic. Even terug, kort erbij, hier is Wiltura. MUZIEK

En laat ons hopen dat deze grootheid nog jaren en dagen en maanden mag meegaan, deze Wiltura. En hij kan niet zonder jou. We blijven in ons eigen land. Hier is Belle Perez.

0: De dame met de zomerse uitstraling, deze Belle Perez en El Mundo Bailando. En zometeen nemen we de trein.
1: Cruise FM, de muziek waar je van houdt.

0: Dit waren General Saints en Clint Eastwood. Niet de acteur, maar wel een schitterende plaats met deze Stop That Train. En binnenkort hebben we een interview op de radio met iemand die alles weet over treinen.
1: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur. Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Ja! Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
4: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
5: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
4: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
5: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
4: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

absoluut leuk om eens terug te horen, deze Rus Lana. En dat met The Wild Dances. Je moet de videoclip maar eens bekijken. Het is een rustige zondag, vrienden. En u luistert nog steeds naar Radio Prost via de 88.8 regio Brakel, Gerensbergen, Zottegem en Nienhoven. Je kan ons dan ook beluisteren via de Prost-app, livestream en DAB+. Hier is Tony Carey en Room with a View.

een room with a view is altijd leuk natuurlijk in een hotelkamer en ook op een vliegtuig trouwens. Dan kan je alles heel goed bekijken. Tony Carey en Room with a View. Dit is een hele leuke cover van Wiltura gebracht door Sabine en Paul Bruna. En wat je die treft.

Wiltura mag heel fier zijn op zijn cover van deze Sabine en Paul Bruna en Wat je diep treft. En zometeen komt de aap uit de mouw. Hier zijn de Dance Monkeys. Luister.

Als we vroeger van de trein stapten in Antwerpen, gingen we meteen naar de zo eerste kot links bij onze gust. En dat waren de Monkees. Dit waren de Dance Monkees van Tones en I. Terug even korter bij, heel kort bij zelfs. Ik heb ze onlangs nog gezien in een winkel. Zeer vriendelijke dame, hier is Lindsay.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah, wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 10.30 uur 30, en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

En na al dit rock'n'roll geweld uit de jaren 60 van Dick Rivers met Twist à Saint-Tropez, is het even tijd om wat te bezinnen, wat te rusten met deze schitterplaat. Het is de absolute mooiste videoclip van deze twee heren. Gerard Joling en Tino Martin met het prachtige blauwe kleed, weet je wel. Hier is Laat me leven.

En met deze Pasadena sprongen we terug de trein op richting Heldergem. Dit waren ze, de Pasadena's en Riding on a Train. Vrienden, dit was weer ons programma hier vandaag. De Weekend Hits op jouw radio. Bedankt om te luisteren. Zometeen veel plezier met alle komende collega's. Ik ben er morgen weer tussen 9 en 11 uur met de meezingers. Bedankt en nog een fijn weekend.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. En DAB+.
1: Pros FM.
2: Radio Pros.
0: Jouw muziek. Jouw radio.
3: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
4: In Brussel is een anti-oorlogsbetoging aan de gang. De demonstranten protesteren tegen de stijgende defensieuitgaven, zowel van ons land als van de Europese Unie en de NAVO. Je hoort organisator Ludo de Brabander.
5: We willen reageren op de militarisering van onze samenleving en dat uitzicht onder meer in de enorme budgetten die naar het leger gaan. Terwijl aan de andere kant gezegd wordt dat de begroting in orde moet gezet worden, dat er geen geld is voor sociale maatregelen, voor klimaatmaatregelen, dat er bespaard wordt op justitie, op openbaar vervoer. En we vinden dit absurd. En we willen dat dit stopt en dat er minstens een debat komt over zin en nut van deze grote militaire uitgaven.
4: De organisatie verwacht zo'n 10.000 deelnemers. De Fransman Paul Magnier heeft de muurclassic in Gerardsbergen gewonnen. Hij haalt het in een sprint overtuigend van Floris van Tricht en Jenno Berkmoes. Van Tricht grijpt zo net naast zijn eerste profzege. En de Fransman Paul Seixas heeft opgegeven in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Hij was gisteren zwaar gevallen. Vandaag startte hij nog in de achtste etappe, maar hij moest al snel lossen. En op een beklimming stapte hij af. Seixas is 19. Hij was een van de topfavorieten voor de eindoverwinning. Deze namiddag blijft het overwegend droog met opklaringen, maxima tot 19 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt bij zo'n 21 graden. Dinsdag mogelijk nog een bui, maar vanaf woensdag zachter en zonniger met vanaf donderdag maxima boven 30 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
0: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen. Kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerst La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.

0: activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pro's zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
2: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Leijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Pros, goeie avond.
6: Vandaag zonder het zelf te weten, heb ik je...

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem.

0: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
3: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
2: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
3: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
2: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
3: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
4: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
5: Pas, goeie avond.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize-producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
3: Zaterdag 13 juni. DJ Peter laat u inleven in zijn onvergetelijke muziek. Zing en dans mee op deze topavond.
4: Jouw muziek, jouw radio.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: jouw radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: Iran zegt dat het geen zin heeft om verder te onderhandelen over een vredesakkoord met de VS. De Iraanse onderhandelaar verwijt de Amerikanen dat ze zich niet houden aan de afspraken. Iran wil pas een akkoord sluiten over een staakt-het-vuren als Israël stopt met aanvallen in Libanon. En vandaag heeft Israël nieuwe aanvallen uitgevoerd. Daarbij vielen in de hoofdstad Beirut zeker 3 doden. Het maakt vredesgesprekken nutteloos volgens Iran. Amerikaans president Trump zei eerder nogthans dat het akkoord vandaag ondertekend kon worden. PvdA-voorzitter Raoul Hedebouw veroordeelt het geweld tijdens de protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Dat zegt hij bij VTM Nieuws. Die betogingen vonden de voorbije 2 weken plaats in Brussel en werden gekaapt door jongeren om er schade aan te richten. Volgens defensieminister Theo Franke is er een link tussen het geweld en extreem linkse partijen zoals PvdA. Maar dat klopt niet, zegt Hedebouw.
2: Dat is gewoon een leugen. Dat is minister Theo Franken die zegt van er is een link tussen PvdA en dat geweld. Tuurlijk is er geen link tussen bepaalde groeperingen die aanwezig zijn en de PvdA. En hij kan het ook niet waarmaken. Hij had gezegd dat de politie van Brussel elementen had. Ik heb gebeld naar de politie van Brussel. Er komt niks naar boven. En ik vind dat echt wel erg op politiek vlak. Als ministers beginnen oppositiepartijen te criminaliseren, dan zijn we erg bezig.
1: Een dramatisch bootongeval in Kroatië. Er zijn zeker 3 doden gevallen bij een botsing tussen een ferry en een zeilboot. Er werd in het water nog gezocht naar minstens 1 vermiste. Vlaming Jarne zat op de ferry.
3: Ineens hoorden wij een luide knal aan de rechtervoorzijde. Dan zagen we eigenlijk dat we een aanvaring hadden gehad met een veel kleinere boot. Maar daar bleef niets meer van over. We zagen dus eigenlijk alleen maar brokstukken. En ook zelfs van die brokstukken bleef bijna niets meer over. En dan zag je mensen in het water liggen. Andere boten die ook in paniek aan het zwaaien waren. En andere mensen uit het water aan het halen waren.
1: De Brit Lewis Hamilton heeft de grote prijs van Barcelona Formule 1 gewonnen. Het is zijn eerste overwinning sinds hij voor Ferrari rijdt. Het hele podium was Brits met George Russell op 2 en Lando Norris op 3. De Italiaan Kimi Antonelli moest opgeven, maar hij blijft wel aan de leiding in de WK-stand. De Mexicaan Isaac Del Toro heeft ook de laatste rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. Een bergrit met aankomst bergop. Hij had 1 minuut voorsprong op de Spanjaard Juan Ayuso. Del Toro is ook eindwinnaar. De Australier Luke Tuckwell is 2e in het eindklassement. Kian Uytebroeks is de beste Belg op de 7e plaats. En op het EKG-wielrennen in Italië is Julie de Bok Europees kampioene op de weg. Ze haalde het in een sprint van een Franse en een Duitse. De Bok pakte vrijdag ook al zilver in de tijdrit. Vanavond zonnige periode, vannacht meer wolken met kans op wat motregen. Morgen eerst bewolkt, later meer opklaringen bij maxima tot 21 graden. De volgende dagen wordt het warmer, vanaf donderdag maxima boven de 30 graden.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Dit is Radio Pros. FM 88.8 via internet radiopros.be of digitaal via DAB+.
5: Elke avond op Radio Pros. Muziekmozaïek.
6: Gerrit de Groot voor Radio Pros.

Het is zondagavond en we zijn begonnen met een geweldige Belgische groep. En dat was Soul Sister. Lijst begint en Soul Sister werd het later. Stel me wat het takes. Zondagavond, 6 uur gepasseerd. Dat betekent dat Muziek Mozaïek er weer klaar voor is. Voor 2 jaar lang leuke platen in elkaar te steken. En 2 jaar lang de lekkerste hits voor jou voor te schotelen. Het is zondagavond. Ik hoop dat jij een fijn weekend hebt gehad. Het laatste gedeelte van het weekend is nu wel echt begonnen. Hè? Tussen 18 en 20 uur. Daarvoor zat mij nog Arnold de Nijs. En dat met zijn enig programma en de andere collega's die ook alweer het mooie weer maakten op deze zondag. Zeker weten. Tel me wat de tekst is gepasseerd. Dan is het nu tijd voor dit op jullie los te laten. Dit is lekker hè. Fate No More. I'm easy.

Easy for Fall in Love, een beetje jazzy op de radio met Olivia Dean. Dit is nog altijd de nummer 2 uit de hitparade van afgelopen zaterdag. Zeker weten. Oh ja, yeah, mooi is dat. Casey and the Sunshine Band staat nu voor jullie klaar. Dat krijgen we nog voor de boodschappen. Na de boodschappen gaan we nog even dus terug dieper de tijd in met Johnny Cash. A Thing Called Love. Die gaan we zometeen spelen. Na deze disco-klassieker. Keep It Going Love. En dat is toch wel een lekkere plaat van Casey and the Sunshine Band. Dit is Muziekmuziek op een zondagavond met Gerrit de Groot. Fijn dat je afgestemd bent. Goedenavond iedereen.

ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren. Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.

80 maakten ze de ene hit na de andere. Deze van Freeze en AU. Ah, zal wel zijn. Goed, van de Freeze gaan wij even terug naar de mensen die een klein beetje dorst krijgen van zondagavond. Of misschien de zondagnamiddag even op café gezeten. En die dan toch nog eens goesting hebben om toch nog een glas rosé te drinken. Wel, Wesley Bronkhorst gaat dat ook doen. Dit is zijn nieuwste single.

feestje hier op de radio Nachtje de Kerk. Moet wel eventjes kunnen. Het is wel zondagavond, maar we moeten ook nog niet in slaap vallen. Dat doen we straks wel. Slaap lekker. Straks tussen 20 en 21 uur met het programma Romantica. We steken daar allemaal romantische platen in, zodanig dat jij nog eens lekker kan genieten voor het slapen gaan met heerlijke, fijne, romantische platen. Dat is voor straks tussen 20 en 21 uur. Nu gaan we nog eens luisteren naar het Songfestivalplaatje van 2023. Daar heeft ze de tweede keer het Songfestival mee gewonnen. Dit is nog eens Laurien met

mij niet vergis. Dit is dan eventjes Faction Factory met Feels Like Heaven. Als jij je een klein beetje in de hemel voelt, ik ook dan wel. Laat ons maar gaan naar de...

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: De beste muziek hoor je nu in Muziekmozaïek.
4: Gerrit de Groot voor Radio Pros. Radio.

We spelen een van de voorlaatste keren, want straks komt er nog één keer eraan deze geweldige plaat. En dat is onze supertip van de week. Jonathan, maak jij mij wakker. Ik zou het graag willen doen, jongens, als het mogelijk is. Maar ik draai niet de ochtendshow. De ochtendshow is van maandag tot vrijdag. En dat weliswaar om 7 uur begint die. Af en toe wordt die gepresenteerd door onze Piet Vermeij. Maar dat gaat binnenkort misschien verandering komen. Dat er terug van maandag tot vrijdag de ochtendshow gepresenteerd wordt. We gaan nog een klein beetje afwachten en zien wat dat wordt. Dit is een plaat dat een klein beetje een golden oldie was, maar in de jaren 90 in een versie gezet. De versie van Herbershausband, die is Idol te maken.

Van één keer links en dan naar rechts. En het gaat altijd een klein beetje sneller. Je moet het maar kunnen volgen, zou ik zomaar zeggen. Club Draai op het Leven Dans Surtaki. Beste vrienden, ik heb nog één plaat in het eerste gedeelte van dit programma Muziek Muziek. En dat is van onze Robbie Williams. Rock DJ, wel. Straks gaan we nog eens wakkers

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
2: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
0: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Jouw muziek, jouw radio.
4: Elke avond op Radio Pros. Muziekmozaïek.
1: Gerrit de Groot. Voor Radio Pros.

It's So Easy for Fall in Love. Dan hebben we straks ook wel een keer iets gehad zo in die genre. Maar dit was de versie van Linda Ronstadt. En daar zijn we het tweede gedeelte mee begonnen. Het is zondagavond en dan denk jij misschien wel, het is tijd, ik heb de afwas gedaan, ben vergeten, om een boek te lezen. Wel, dat ga je straks volledig kunnen, jongens, want tussen 20 en 21 uur draai ik voor jou een uurtje non-stop met heerlijke, fijne, gezellige, romantische platen erin. Dus als je ooit een keer zegt, van Lasse, ik wil een keer 3 plaatjes vragen om dat in dat romantisch uurtje te zetten, dan kan dat. Je stuurt het door naar mijn Facebookpagina en dan kan je het allemaal wel aanvragen. Mijn naam is Humblet Gerrit. Dus ja, doe dat maar eens en voor misschien voor volgende week wel mee in het programma te zetten. C'est la vie, dat is een Franstalige titel, maar eigenlijk is het geen Franstalig plaatje. Robin Devel, die gaan we nog eens draaien. Robin Devel, beter gezegd, excuseer. En C'est la vie. Welkom in

plaatje waar een klein beetje kan mee wegdromen, deze fijne meneer. En dat was Plek Gewoon, een wonderful life. Als je een fijn leven hebt gehad of nog altijd hebt, ja, geniet ervan. Want zonder dat je het weet, doen ze ooit een keer het licht uit en dan is het leven voorbij. Wij gaan even terug naar de Spaanse.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
2: De service 10 op 10. Zing je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen, loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst.

lekkere disco, hè? Zeker weten met See You When I Get There van Lou Rules. En voor de boodschappen hadden we nog eventjes een geweldige klassieker van onze Queen. Don't Stop Me Now. Zoals ik al een keer gezegd heb, in Radio Pros kan je het volgende verwachten. En dat is van A tot Z draaien wij muziek. Echt wel klassiekertjes van 1960 tot en met 2026. Het kan niet op. Het is echt wel... Iedereen kan hier naar de radio luisteren. En we draaien zo snel mogelijk jouw favoriete platen. Want we schakelen om van de jaren 60 naar de jaren 80 naar de jaren 2000. En noem ze maar op. Het is wel leuk om zo radio te maken. Dit is helemaal Nederlandstalig. Hè? En hij is...

En de nummer 1 heet uit 1988, The Only Way Is Up van Yes and the Plastic Population. Wat staat er nu nog op het programma? Ik heb zo meteen Clouseau voor jullie klaarstaan met Geef Het Op. Het was geen groot succes voor Clouseau in het Songfestival. Ze mochten eens gaan, maar ja, het mocht niet baten. Maar ik heb ook nog deze fijne meneer en dat is Justin Timberlake. We gaan hem nog eens draaien met deze Can't Stop the Feeling.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zaterdag 13 juni. DJ Peter laat u inleven in zijn onvergetelijke muziek. Zing en dans mee op deze topavond.

prachtige dag, dat weet iedereen. Lekkere temperaturen van gemiddeld 25 graden. En dan halen we de zon van Ecuador nog eens naar boven van de classics. Yellow Sun of Ecuador, dat zijn klassiekertjes die moeten gedraaid worden. Regelmatig op de radio, want iedereen hoopt dat wel graag. Deze plaat ook waarschijnlijk, hè. Dag vreemde man, dit is nog eens Anne Christie. Jawel, een van de beste zangeressen dat we ooit gehad hebben bij ons in Vlaanderen.

Een lekker plaatje uit de jaren 90, een echte radiohit, zo zou je dat kunnen omschrijven. Het is geen echte disco, het is ook geen sloken natuurlijk, maar wel een echte radiohit geweest. Voor Jennifer Page is ook maar bij één hit gebleven. Dames en heren, beste vrienden, wij zijn uitgepraat en ik hoop dat jij er een klein beetje van genoten hebt. Wat heb ik voor jou nog klaarstaan? Een fijne klassieker van onze jaren 70 klassiekertjes. Save All Your Kisses For Me van Brotherhood of Man. Rihanna komt er ook nog aan met SOS. Die heeft wat hulp nodig. Ik weet niet precies bij wat, maar je moet maar eens naar de tekst luisteren. Misschien kom jij het wel te weten. Blijf vooral luisteren tussen 20 en 21 uur, want Romantica komt eraan met heerlijke fijne romantische platen. Heb ik voor jou wel geselecteerd. En dat kan je toch nog wel even van genieten op een fijne zondagavond. Graag tot morgen, want dan ben ik er weer, maar dan tussen 16 en 18 uur voor Hits in de Spits. Goedenavond en voor strakjes, slaap lekker.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Nienhoven. En DAB+.
1: Pros FM.
2: Radio Pros.
0: Jouw muziek. Jouw radio.
3: Radio Pros activiteitenkalender.
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Leijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
6: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: Radio Pros, oldies en zoveel meer.
4: Radio Pros Romantica. Gerrit de Groot. Voor Radio Pros.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
3: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Nienhoven. En DAB+.
4: Pros FM.
5: Radio Pros.
3: Jouw muziek. Jouw radio.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door dax, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
4: Radio Plus.
3: Radio Pros Romantica. Gerrit de Groot. Voor Radio Pros.

Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren. Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio Pro's. Pro's. Jouw muziek. Jouw radio.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Onze Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Zingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Van 17 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. En DAB Plus.
1: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: In Bornem in de provincie Antwerpen heeft de politie een man opgepakt die zich verschanst hield in zijn woning. De man moest naar de gevangenis, maar wilde niet meegaan met de politie. Hij bedreigde de agenten met een mes en trok zich dan terug in zijn woning. De speciale eenheden kwamen ter plaatse. Na enkele uren konden ze hem oppakken. Niemand raakte gewond. In Washington begint straks een groot feest voor de verjaardag van president Donald Trump. Hij wordt 80. Dat wordt onder meer gevierd met kooigevechten. Amerika-correspondente Grete Keizer.
4: Er worden hier 60.000 mensen verwacht die gaan kijken naar die cagefights, naar die gevechten van de UFC. Dat zal allemaal plaatsvinden op het gras van het Witte Huis.
3: Trump rekent er ook nog altijd op dat er de komende uren een vredesakkoord kan worden gesloten met Iran. In Brazilië is de Amerikaanse artiest Oliver Tree verongelukt. Hij is om het leven gekomen bij een botsing tussen twee helikopters boven Rio de Janeiro. Bij dat ongeval zijn 6 mensen om het leven gekomen. Oliver Tree was in Brazilië voor een wereldtournee. In september zou hij in ons land optreden. Zijn grootste hit was Miss You, die hij samen met Robin Schulz maakte. Rode duivel Jeremy Doku zal mogelijk een cruciale WK-wedstrijd missen. Zijn vrouw is hoogzwanger en Doku wil de bevalling zeker niet missen. Die is gepland voor begin juli rond de 8e finale. Sportjournalist Janko Beekman.
5: Idealiter mist hij natuurlijk die 8e finale niet. Hè. Gaat hij tussen twee wedstrijden door over en weer. En mist hij hoogstens een paar trainingen. Maar in het slechtste geval mist hij dus ook effectief een 8e finale of een kwartfinale. Want ja, zo'n bevalling is natuurlijk niet exact te plannen.
3: Morgen spelen de Rode Duivels hun eerste groepswedstrijd tegen Egypte. En nog op het WK heeft Duitsland flink uitgehaald. Het won van Curaçao met 5-1. Rond deze tijd begint de wedstrijd Nederland-Japan. Vannacht meer wolken, maar op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt tot een graad of 10. Morgen eerst bewolkt, later meer zon, maxima tot 21 graden. De volgende dagen wordt het zomers warm, donderdag maxima boven 30 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
0: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid

0: €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerard.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe. Zondag 28 juni, de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag

0: om zeker te noteren in je agenda.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Pros, goeienacht.

Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem of stuur een mail naar leden@radiopro's.be.

0: Gemeentebelasting.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radiopros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Pros, goeienacht.

Dit is Pros FM 88.8 via internet radiopros.be of digitaal via DAB+.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninoven. En DAB Plus.
1: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kamp.